0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: ZFM. ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleine.

0: met villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Tony Bas, pseudoniem van Theo Paats. Met een B, Baats heette die. Geboren in Eindhoven op 12 maart 1934. En overleden in Valkenswaard op 11 oktober 2005. Was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En hij werd bekend in de jaren 60. En hij maakte vooral na met enkele carnavalskrakers. Zijn eerste grote hit was Dit is het einde uit 1965. En een andere grote hit van hem uit 1968 was Ik ben met jou niet getrouwd. U hoort nu Tony Bas op de

Dat was muziek van Ben Kramer met Zai Zai Zai. En daarvoor hoorde u Anneke Greulo met Ma, ik wil zo graag een zoen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie kon ik eigenlijk heel weinig over vinden. Het is een beetje piratenmuziek zoals dat vroeger heette. Nou, tegenwoordig heet het ook zo, maar vroeger had je allemaal van die piraten radiostations en die maakten dan eigen muziek. En dat werd dan piratenmuziek genoemd. En ik heb een opname gevonden uit 1962. En medewerking van Moor, Wayne en Bulterman. Ook Jack Bulterman heeft eraan meegewerkt. Een opname uit 1962. De B-Bits met Jij en ik in een bootje. Luistert u maar. Yeah.

0: Ja, en dat was Boudewijn de Groot met Land van Maas en Waal. Nou, verhoor u Black and White met Daar bij de Waterkant. En die laatste plaat van Boudewijn de Groot, we hebben nog meer muziek van hem. U hoort, vorige week hoorde u ook al een plaatje van hem. Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944. Natuurlijk een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij werd geboren in kamp Taiyang, een Japans interneringskamp in Batavia. Tegenwoordig heet dat Jakarta, Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië. En zijn moeder Sophie Elisabeth Zaurissen overleed in juni 1945 in hetzelfde kamp. En na de oorlog in 1946 keerde de rest van het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn, zijn broer Roland en zijn zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. En in 1951 keerde de grootvader voorgoed terug uit Indië, waarna hij in Nederland hertrouwde. En het gezin werd herenigd in 1952. En later maakte de Groot kennis met Leinert Nijg, die in dezelfde straat kwam wonen en vriendschap sloot met zijn jongere stiefbroer Dirk. En ja, de rest is een beetje geschiedenis, hè. Boudewijn de Groot, nog een keer op de radio. Nu met welterusten, meneer de president.
1: Meneer

0: Magic. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: U hoorde muziek van Connie Vink met Maak je niet dik. Dik is de mode, hè? En daarvoor Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende plaat is Cornelis Vreeswijk, geboren in IJmuiden op 8 augustus 1937 en overleden in Stockholm op 12 november 1987... was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. In Nederland had hij 2 grote hits en in Zweden werd hij een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis. En een iets minder bekende plaat, maar wel een van mijn favorieten. Excuses. Een plaatje wat het altijd leuk doet in de kroeg en bij karaoke-shows. U hoort nu Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non. Luistert u maar.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen op de zondag CFM Jazz naar dit programma. En op zaterdag hoort u de herhaling van dit programma Zandvoort uit Zandvoort. En dan is het tijd voor Rob Harms met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En u bent er net van op de hoogte gebracht met de reclameblokjes en muziek. Daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. De volgende formatie zijn de Butterflies. Dat was een Amersfoorts duo bestaande uit de broers Luc en Goder van Kooijum. En hun grote hits waren toen de tijd Dixieland en Willem wordt wakker. En die opname is er 1959, nee wat zeg ik, 1958 zelfs. U hoort ze nu... De

0: de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Ja, de kat van Oude Willem. De kat van Oude

geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs.

0: Ja, dat waren de Spelbrekers met Oh, wat ben je mooi. En daarvoor 100 jaar Wim Sonneveld. Het album daar stond op de kat van Ome Willem. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En als u naar de herhaling luistert, natuurlijk een hele fijne zaterdag. Zometeen veel plezier met CFM Jazz. En in de herhaling op zaterdag natuurlijk veel plezier met Rob Harms. Ik laat u achter met Johannes Petrus, roepnaam Dimitri van Toren. Geboren in Breda op 16 december 1940.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Ja, een hele goede morgen. Welkom bij ZFM Jazz. Ja, we begonnen natuurlijk traditioneel getrouw met Julie London van haar fenomenale LP Calendar Girl This October. Ja, misschien wordt het wel een Indian Summer. De laatste dagen is toch wel schitterend weer. En dat past eigenlijk minder bij het thema wat ik vandaag had neergezet. Want ik had vandaag gedacht, we laten vandaag de windjes door de studio waaien. 2 uur lang muziek rond storm en wind. Soms letterlijk, storm, regen, wind en onweer, maar vooral ook figuurlijk. Want jazz kan natuurlijk waaien als een zacht zomerbriesje, maar kan ook behoorlijk tekeer gaan. We horen onder andere muziek van Duke Ellington, John Coltrane, Dave Brubeck. Nou, te veel om op te roemen zou ik bijna zeggen. Dus zet de ramen maar open, want het kan. En luister naar ZFM Jazz met het thema als thema jazz, storm en wind. En we beginnen rustig met een ochtendbries, zou ik bijna zeggen. Komt-ie.

Ja, dit was geen storm natuurlijk, maar een klein zuchtje wind zou ik zeggen. En iedereen heeft het al herkend als de man met de fluwelen trompet of sax, Stan Getz, Early Autumn. Ja, de wind hoeft niet altijd hard te waaien, soms beweegt hij nauwelijks. En dat is precies wat deze muziek doet. Langzaam, elegant en een beetje mysterieus. We luisteren naar, eens even kijken wie er klaar zit, Duke Ellington, Mood Indigo.

klanken. En dat geldt ook voor Milt Jackson All-Stars. Een mooi nummertje wat ook wel bij het thema past. Autumn Breeze. Milt Jackson, die kent iedereen natuurlijk, dat kopt de vibrafoon.

Autumn Breeze van de Milt Jackson All-Stars. Mooi nummertje. Stond op een cd'tje Bob, Bebop Historie. Maar goed, dat terzijde. Als ik naar buiten kijk, zie ik een hele blauwe lucht. Als ik naar de bomen kijk, zie ik ze nauwelijks bewegen. Maar toch blijft het thema van deze uitzending jazz, storm en wind. En als het over wind gaat, heeft Nana Simone daar een mooi nummer over gemaakt. Wild is the Wind. Uitvoering van David Bowie is natuurlijk ook heel bekend. Maar ik heb gekozen voor de uitvoering van Cat Power. Wild is the Wind. Luister en geniet.

Wild is the Wind. Cat Power. Mooie uitvoering trouwens, dit nummer. Ja, de wind. Wild, dat klonk niet echt wild. Het klonk een beetje mysterieus. En we gaan iets meer beweging krijgen. En dat wordt veroorzaakt door de Dave Brubeck Quartet. Everybody's Jumping.

Ja, mooie muziek. Dan komen we bij een Slow Hot Wind. En dat is natuurlijk in de uitvoering van Benjamin Herman. En mooi nummertje ook, een Slow Hot Wind. Ja, dat heb je in Nederland niet zo heel vaak. Maar de afgelopen zomer had je toch wel die bries die warm aanvoelde. A Slow Hot Wind, Benjamin Herman.

Ja, bij wind gaat het om beweging. En Benjamin Herman laat de muziek bijna als lucht door de band heen stromen. Mooi is dat. Van de wind van Benjamin Herman naar de warme lucht van Brazilië. En daar hoort natuurlijk deze klassieker bij. Even kijken waar ik die neergezet heb. Hier komt die. Desafinado. In de uitvoering van Bebel Gilberto. Nichtje volgens mij.

Ja, bij een zonnetje hoort ook deze muziek natuurlijk. Maar goed, de wind wordt sterker en dat kunnen we horen op de piano van Oscar Peterson. En die heeft er geen moeite om er tegenin te gaan. De Sea Jam Blues. Komt-ie.

Oscar Peterson, Sea Jam Blues. En ja, als je aan de wind denkt, dan denk je misschien ook wel aan de zee. En bij de zee hoort natuurlijk het eilandgevoel. En wie kan dat beter ons meenemen dan Sonny Rollins mee naar St. Thomas. Mooie uitvoering dit, lange uitvoering, dus ik ga hem wel inkorten.

Ja, prachtige uitvoering van Sonny Rollins, Sint Thomas. En dan gaan we naar iets heel anders toe. Dat is, vroeger had je een programma, dat Music Midnight of zo. En dat was van de NPO. En dat werd altijd mooie muziek van het meestal Metropolocus. Daar is ooit een cd'tje van gemaakt. En daar staat een nummertje op, Wind, met Greetje Kouwveld. Ook bijzonder, luister.

Ja, dit valt zo gauw weg. Ik doe nog een andere van deze prachtige cd. En dan kies ik voor een nummertje When the Sun Comes Out. Dat is de betere van toepassing natuurlijk. Gaan we even kijken of we die ook kunnen draaien.

Ja, ze eindigen raar op deze cd. Eerlijk is eerlijk. Dat was Metro Midnight Music of zo heette dat programma. En dat was ongeveer in de 70 jaar ergens. Mooie muziek altijd. Maar deze cd is, is slecht afgeknipt allemaal. Maar goed, dan gaan we naar iemand die wat tempo ook opvoert. Net al, en dat is Count Basie. 1 o'clock jump. En die doet helemaal niks. Gaan we even kijken of we opnieuw kunnen starten.

Ja, bij Count Basie weet je één ding zeker. De wind krijgt swing, zogezegd. En ja, als je kijkt dan... Dat, soms als het gaat stormen, dan heb je ook van die donkere wolken. Die pakken zich samen. Temperatuur daalt. En de jazz wordt ook wat rauwer dan. Dat zou je kunnen zeggen bij Freddie Hubbard. Met het nummertje Red Clay.

Ja, Freddie Hubbard die blaast nog een heel stuk door. En de muziek is wat rauwer. Maar we gaan geen 12 minuten draaien van hem. Ik heb iets klaargezet. Een artieste die volgende week ook naar Zandvoort komt. Madeline Bell. I Hate Cold Weather. Is een beetje volgens mij, als ik me goed herinner, een beetje reggae-achtige muziek. Luister en geniet van Madeline Bell.

Ja, je hebt geluisterd naar Madeleine Bell. Kom er twee uur op terug. En het thema van deze uitzending is jazz, storm en wind. En ja, dat, als je naar buiten kijkt, past dat niet echt. Voor hetzelfde geld had het nu gestormd, want de najaarstormen komen aan. Dus we gaan gewoon door met het thema. Maar twee uur ook een beetje meer zon natuurlijk. We gaan eruit. Je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie, Auke Beuving. En we gaan eruit met het laatste nummertje tot de klok van 11 uur. Met Ella Fitzgerald en een sketnummertje Cool Breeze. Even kijken hoe we hem oppakken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Ja, dat was natuurlijk Gardunor. Welkom bij ZFM Jazz. Tweede uur, samenstelling, presentatie, Auke Beuving. En het thema is natuurlijk de wind, de muzikale storm. We zijn eigenlijk halverwege het programma. Tot nu toe hebben we wat briesjes gehad, wat donkere wolken en een paar flinke windvlagen. Maar we zijn er nog niet, want in de tweede helft van ZFM Jazz wordt het een stuk stormachtiger. Met drums die klinken als de donder, blazers als windvlagen en improvisaties die alle kanten opvliegen. Zelfs bijvoorbeeld bij Buddy Rich. Even kijken waar ik die had neergezet. Buddy Rich. Buddy Rich, heb ik hem hier al meegenomen? Nou, oh ja, ik heb hem. Dus even kijken welke. De Buddy Rich, zei ik reeds. De Big Swing Face.

Ja, als er één drummer is die een storm kan veroorzaken, dan is dat natuurlijk Buddy Rich. En hij was niet alleen, hij had de hele big band bij zich. En dit nummertje was de Big Swing Face. En als de temperatuur iets omhoog gaat, doen we dat met Dizzy Gillespie. Die brengt ritme, vuur en beweging. Met een mooi nummertje, Manteca Theme. Heb ik die? Ja, komt die.

Ja, mooi. Dizzy Gillespie was dat natuurlijk met Manteca Theme. En ja, we blijven nog even bij de storm. Want dan laat ik deze gewoon horen. Van, ik had het eerste uur al gezegd. Madeline Bell. Ik ga drie nummertjes van haar draaien. En dit is het tweede wat ik doe. En dat is natuurlijk wel een hele bekende. En die kent Stormy Weather. Die past natuurlijk uitstekend bij het thema.

Ja, Stormy Weather is natuurlijk een nummertje wat door heel veel muzikanten op de plaat gezet is. En deze uitvoering was natuurlijk van Madeline Bell, in Amerika geboren, Newark, Verenigde Staten. En ja, later in Engeland met allerlei bekende popartiesten opgetreden. En ook veel jazz. En kortom, zij staat volgende week in Zandvoort. En haar begeleidingsbandje bestaat uit de bekende mannen. Jean-Louis van Dam op de piano, Edwin Corsilius op de bas, Frits Landersberg op de drums. En dat belooft natuurlijk weer een swingende middag te worden in de Dorpskerk. Open om 2:30 en het concert begint om 2:30. Maar de koffie staat altijd klaar en het is altijd even gezellig om met elkaar te keuvelen natuurlijk. Dus volgende week, 11 oktober, Madeline Bell, niet vergeten. En omdat dat echt een heel mooi nummer is, doe ik toch nog eentje van Madeline Bell. Van die prachtige cd. Madeline Bell with the BBC Radio Big Band. Try a little tenderness. Een van mijn favorieten. Daar komt hij. Even op zijn plaats zetten.

0: Ja, deze dame kan er wel wat van. Drie nummertjes van Madeleine Bell in deze uitzending. Omdat ze volgende week in Zandvoort, bij Jazz op Zandvoort staat. Eens even kijken wat ik dan heb klaargezet. Moet ik toch even op het lijstje kijken wat ik had. Oh ja, ik weet alweer wat ik had gevonden. En dat is Eva Cassidy met een nummertje Stormy Monday. En dat staat op een cd, Live at the Blues Alley. Daar is ook een mooie documentaire van gemaakt die ik laatst op televisie zag. Eva Cassidy, goede zangeres, mooi geluid en ook een eigentijdse vertolking van dit bekende nummer. Komt-ie.
1: They call it Stormy Monday.

0: Ja.
1: Thank you.
0: Een echt applaus voor Eva Cassidy met deze uitvoering van Stormy Monday. En ik heb het al gezegd, storm en wind is het thema van deze uitzending. En ik kwam een nummer tegen van Barbara Thompson, een Britse saxofoniste. Die in the Eye of the Storm komt ze.

0: Ja, dat was Barbara Thompson, saxofonist uit Engeland. Gehuwd met John Heisman, de drummer van Colosseum. En in de Colosseum speelde een saxofonist Dick Hextall Smith. En toen die is overleden, heeft zij zijn plekje ingenomen in die band. En van die band Colosseum wil ik toch Stormy Monday ook nog laten horen. Ik weet niet of ik hem helemaal draai, want het is een lange uitvoering van hun live cd. Het is een van de beste uitvoeringen die ik ken. Maar het is natuurlijk altijd persoonlijke smaak. Stormy Monday, Colosseum Live.
1: I better warn you, we haven't got a clue what we're going to do. This is going to be very interesting.

0: Ja, dat is natuurlijk de uitvoering van Colosseum. Met de zang wordt verzorgd. Chris Farlow, die heeft ook een enorm bereik. En ja, een powerzanger zou ik bijna zeggen. Dan schakelen we weer terug naar de echte jazz. En dan komen we terecht bij een bekende. Die heet Cannonball Adderley. En een mooi nummertje is Mercy, Mercy, Mercy. Cannonball Adderley. Eens even kijken waar ik die heb. Cannonball Adderley. Ik had hem, dacht ik, wel meegenomen. Oh ja. Ja, hier. Komt-ie.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. Mercy. Mercy.

0: Mercy, mercy, mercy, mercy. Thank you.
1: Ja, mercy, mercy, mercy. Cannonball Adderley. Dan is het nu de hoogste tijd voor Julia Hulsman Trio. En die hebben een nummertje gemaakt. Storm in a teacup. Storm in een kopje thee.

Ja, mooie klanken. Storm in een kopje thee. En ja, die storm die blijft doorgaan. Bob James, bekende pianist en arrangeur uit de wereld van de smooth jazz, heeft een nummertje Storm King. Daar gaan we een stukje van luisteren.

Ja, die smooth jazz is een vorm van populaire muziek gebaseerd op jazzmuziek met invloeden funk, R&B en popmuziek. De term smooth jazz wordt gebruikt om het genre muziek aan te duiden, maar ook om marketing en radioformule te beschrijven. Het kwam op gang in de jaren 70 van de vorige eeuw toen jazzmuzikanten instrumenten en stijlen uit de popmuziek integreerden in hun muziek.

Ja, het klinkt wel lekker altijd, deze muziek. En ik laat er nog eentje horen. Dit was natuurlijk die Bob James, een bekende... zijn eigenlijke naam was Robert Marquini James. En ja, die heeft wel heel veel LP's gemaakt, moet ik zeggen. Maar wat een bekende, ook een jazz fusion groep, dat is Piero Gira. En die hebben ook wat muziek gemaakt in deze stijl. Daar ga ik ook iets van draaien. After the Storm, dat past natuurlijk perfect bij het thema. Dus dat is mooi. Daar komt-ie.

0: Twee uur lang hebben we geluisterd naar Wind en Storm. Dit was natuurlijk ZFM Jazz met als thema Wind en Storm. Maar misschien is het wel het mooie van het jazz. Je weet nooit precies waar de wind je naartoe brengt. Soms zacht, soms hard, soms voorspelbaar en soms totaal onverwacht. En uiteindelijk komt de zon meestal altijd weer tevoorschijn. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag zijn we natuurlijk weer met twee uur jazz. Mooie zondag gewenst.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Sound.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en Joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is...

0: precious heart.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen. Want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: bij het programma In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen. Op internet las ik bij het AD.nl het volgende. Experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Nu is er een man in Zandvoort die zowel verstand heeft van groepenkasten, oftewel elektrotechniek, als van brand. Omdat hij brandweerman is bij het korps in Zandvoort. Namelijk Hans Willemsen van het gelijknamige bedrijf in Zandvoort Nieuw-Noord. Voordat we hierover gaan praten, maken we kennis met Hans, geboren in 1968. Maar waar stond zijn wieg?
1: In Velsen.
0: Velsen?
1: Ja. Ja. Ja, niet omdat, omdat ik daar mijn ouders woonde of zo, want ik ben in de Leidse buurt opgegroeid in Haarlem.
0: Oh.
1: Ik had altijd voor mezelf een heel mooi verhaal ervan. Omdat er geen plaats was in Haarlem, werd ik in Velsen geboren. Maar na de rand vertelde mijn ouders, het was gewoon goedkoper. Dus ja, ja, dus ja. Dat.
2: Yes. Grappig, ik ben ook geboren in Leidse buurt.
1: Oké. Okay,
2: ja, ja, Gasthuislaan.
1: Ja, nou, ik woon in de Klerkstraat.
2: Nou ja, zeg. Ja. We zijn er buurtgenoten.
1: Naar de buren, ja.
2: Zat wel 9 jaar tussen, maar dat maakt niet uit. Zeg Hans, je bent dus in Velsen dus opgegroeid?
1: Nee, geboren.
2: Geboren.
1: In de Leidse buurt opgegroeid.
2: Oh, naar Leidse buurt opgegroeid. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat was precies bij mij andersom.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dat, ik weet ook niet waarom. En, maar goed, je hebt dus lagere school in de Leidse buurt.
1: Want, de BAVO-school.
2: De BAVO-school. Oh, ja, ja, kijk eens aan.
1: Rooms-katholiek.
2: Ja. Dus je hebt ook leren zingen.
1: Nee hoor, dat was de koorschool.
2: Oh, dat was de koorschool. Ja, oké. Okay.
1: Ik zat op de BAVO-school. Dat was gewoon een rooms-katholieke basisschool, ja. In de buurt.
2: Tegenover de kathedraal is
1: tegenover
2: dat.
1: Tegenover de kathedraal.
2: Aan de andere kant van de Leidse Vaart.
1: Ja, exact.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan werden we ook, je werd in die tijd ook gewoon automatisch ook bisdienaar.
2: Ja.
1: Dus dan moest je om 7 uur 's ochtends in de kerk zijn.
2: Vreselijk. Hè?
1: En ik was doodsbang in het donker. Dat ik überhaupt ooit brandweerman ben geworden, dat verbaas ik mezelf ook nog eens over. Maar ik was echt doodsbang in het donker. En dan moest je door die donkere kerk heen naar die kelder om die toga te halen.
2: Oh, ja.
1: Want dan was maar in een klein kapelletje werd dan die mis gedaan voor de wat oudere mensen. En na de mis gingen we naar school toe.
2: Ja, ja. Ja, want de kathedraal heeft inderdaad diverse kapellen, hè?
1: Ja,
2: zo
1: klopt.
2: Aan de zijkant.
1: Ja, de Mariakapel. Ja. Ja, eigenlijk wat je in een Rooms-Katholieke kerk terug kan vinden. Ja,
2: ja, ja. En dan nog een kelder, de zogenaamde bietkelder, kan ik me herinneren.
1: Ja, waar, klopt, ja.
2: Waar ik als puber kwam.
1: Ja, er werden ook feestjes gegeven.
2: Ja, dat was veel vooruitstrevend.
1: Ja, zeker.
2: Want ja, in een kerk feestjes geven, dat is eigenlijk vloek in de kerk.
1: Ja, ja, maar ja, die katholieken kunnen al een feestje bouwen.
2: Ja, Boegondische, dat is er niet vreemd. Oké, okay, en die lagere school, en wat ben je daarna gaan doen?
1: Nou, mijn vader was elektricien.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik wilde ook graag elektricien worden. Ik had zo'n elektradoos en alles wat van elektra was, dat schroefde ik uit elkaar en wilde ik onderzoeken. En ik heb ook meerdere malen daar een flinke
2: optater.
1: Optater van gekregen.
2: Ja, dat zal wel.
1: Maar mijn vader zegt, nee, jij wordt geen elektricien, leer jij maar een vak.
2: Oh,
1: dus in die tijd vonden mensen dat als je een vak was, zeg maar dokter, arts.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Als je achter een bureau komt te zitten, dan had je een vak geleerd. Nee, ik mocht nog geen elektrotechniek doen. Want mijn ouders die zeiden van, die hebben naar de grafische opleiding gedaan. De grafische school.
2: Oké. Okay.
1: Dus dat was puur zijn. En ik heb het geen seconde kwalijk genomen.
2: Nee.
1: Maar dat was in die tijd gewoon zo. Ja, ze wilden het beste voor hun kind.
2: Mm,
1: en dat tuurlijk. Was niet een handarbeidsvak.
2: Nee.
1: Dat was een vak achter een bureau. Of ik kon aardig tekenen. Dus en ik wilde cameraman worden.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nou, misschien dat het dan op die manier dan ging lukken. Nou, dat waren de 4 jaren die niet aan mij besteed waren.
2: Oh, okay.
1: Later, toen ik voor mezelf ben begonnen, dat is inmiddels ruim 26 jaar geleden, heb ik nog voor mijn oude leraren gewerkt. Dat waren meneer en mevrouw van der Leden van de Paulusloopboulevard. Ted van der Leden en Henny van der Leden. Ted was kunst, moest je meer nagaan hoe goed is blijven hangen.
2: Ja.
1: En Henny gaf Duits.
2: Okay.
1: En die waren later mijn klanten. Dus van het eerste uur. En,
2: wat leuk.
1: Ja, toen zeiden ze wel, ja, we vonden je wel een lieve jongen. Maar dat was niet jouw opleiding. Nou, daar hadden ze wel gelijk.
2: Ja, ja.
1: En nou ja, het bloedstroombuis niet gaan kan.
2: Ja.
1: Dus toen zei mijn moeder op een gegeven moment van kom op de fiets. Zijn we naar de Sint-Petrus-LTS.
2: Ja. Heb ik ook opgezet.
1: Ja. En daar ging ik, daar stroomde ik in het derde jaar.
2: Okay.
1: Want ik heb na 4 jaar graag school geen diploma gehad.
2: Hmm.
1: Omdat ik zat gewoon niet op mijn plek. En ik was een beetje tegendraads. En dus toen kwam ik op die LTS terecht. Nou, als een vis in het water. Met de kerst naar C-niveau. Dat was toen MAVO-niveau. Ik had de eerste 3 weken heb ik praktijkopleiding gekregen. En daarna was ik alleen mijn school klusjes aan het doen. Ik heb de hele kelder voorzien van elektra.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, het zat gewoon in mijn vingers. Dus ik kreeg allemaal klusjes om in en rond het pand te gaan doen.
2: Geweldig.
1: Ik moest natuurlijk wel de basisdingen leren. En zo'n praktijkleraar die zei dan op een gegeven moment... Ja, nou, dan ga je nu dit doen. En dan ik zei, ja, maar wat ga ik daarna doen? Ja, daar ben je de hele dag mee bezig. Dus loop ik na 10 minuten voor. En ik zei, nou ja, het is al klaar. Ja, dat was het zat gewoon in mijn vingers. En toen mocht ik via een vriend van mijn vader, die was ook elektricien... mocht ik met hem mee om het vak te leren.
2: Okay.
1: En toen ben ik in het leerlingsstelsel terechtgekomen.
2: Dat was leren en werken.
1: Ja, precies. Dat heette toen het VEV.
2: Ja.
1: En dat zat in Nijkerk. En daar. We gingen toen nog echt zeg maar gewoon 5 dagen werken. En dan moest je theorieboeken moest je dan bijhouden.
2: Mm.
1: En dan moest je voor je examens moest je dan naar Nijkerk om daar dan je diploma te halen.

0: uur. Muziek van Art Patientje. Een album van 10 jaar geleden. Ja, het heeft natuurlijk ook nog een titel, dat album, maar dat kan ik niet uitspreken. Dus we gaan gauw verder met Hans Willemsen. Hij was vanaf kinds af aan al bezig met elektrotechniek. Wat deed hij naar de lagere technische school, oftewel de LTS?
1: Ik moest nog militaire dienst ook tussentijds. En,
2: ja, dat was ook nog zo, ja, natuurlijk.
1: Dus moest mijn opleiding...
2: Was je een van de laatste lichtingen, denk ik?
1: Wel een van de... Ik heb in 88 gezeten. Ja. 88, 89. Dus 14 maanden. Ze vonden zo gezellig. Ik mocht 14 maanden blijven. Dus,
2: maar ik kom op van een jeugdvriend van mij herinneren. Die zat weliswaar op de MTS. Ook elektrotechniek. Maar die ging bijvoorbeeld bij de verbindingstroepen in dienst. Hij heeft een geweldige tijd gehad. Heb jij ook zo'n soort specialisatie mogen doen?
1: Nee, want de elektriciëns die stonden in de keuken en de koks die werden bij de verbindingstoepen gezet.
2: Dat was de logica van Defensie.
1: Ja, precies. Ik zat bij de luchtmacht en ik werd daar. Ik ben bij de luchtmachtbewaking ingedeeld.
2: Oh ja.
1: En daar heb ik mijn opleiding in Nijmegen gedaan en daarna naar Hilversum bij de LVMG, luchtmacht, verbinding en meteorologische groepen.
2: Ja, ja.
1: En daar heb ik een beetje
2: nog goede tijd gehad.
1: Ja, ik heb absoluut veel mensenkennis opgedaan vooral.
2: Oké. Okay.
1: Ik kreeg al snel een leidinggevende functie. En eigen jochie bent.
2: Mm.
1: En daar wel heel veel van geleerd. Een hoop mensenkennis opgedaan. Ja, het was voor dat betreft wel een waardevolle periode. Ja.
2: En na je dienst

0: zei mijn moeder wel van, ja, denk erom. Als je tekent, dan kan je ook uitgezonden worden.
1: Ja.
0: En dat was
1: ook als een brandweerman?
0: Ja, want je wordt dan op een basis bijvoorbeeld in Turkije gezet. Of,
1: op die manier.
0: Ja, dus ja. Dat dacht ik van, ja, wil ik dat wel? En is dat wat ik ambieer? Nou, dan hadden we zoiets van, nou, en een collega van mij die ook elektricien was, die zat bij de brandweer Haarlem. En die zei van, joh, dan kom je toch ook bij ons? En toen ben ik eigenlijk weer terug naar mijn baas gegaan. En ben ik vrijwilliger bij brandweer Haarlem geworden.
1: Oh ja.
0: En dat was in 89.
1: In Centrum?
0: Ja, in Centrum. Op de gemeente Oude Gracht.
1: Ja, toen, ja, geweldig. Wat een kazerne, hè, was dat.
0: Ja, dat ademde historie.
1: Ja.
0: Ik heb daar zo'n fijne tijd gehad. En ik heb dus de verhuizing naar de Zuilweg meegemaakt.
1: Ja, ja.
0: En ik ben in 99 naar Zandvoort verhuisd.
1: Oké.
0: Dus toen ben ik hier bij de brandweer teruggekomen.
1: Dat was eigenlijk een logische stap dan. En toen was het eigenlijk nog ook gemeentelijke brandweer, hè? Dus regionale brandweer. Ja. Maar OW als je de grens overging, de gemeentegrens.
0: Ja, dat was not done. Nee. Ik moest ook eerst uittreden in Haarlem om vervolgens weer aangenomen te worden in Zandvoort.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: want, dat was een andere gemeente.
1: Ja, dat is een andere gemeente.
0: Nu valt het onder de VK, dus had je in principe zo je spullen kunnen pakken en weer door kunnen gaan.
1: Ja, maar
0: dus dat is wel beter.

0: gezegd, Hans Willemsen is 26 jaar geleden een bedrijf in elektrotechniek begonnen. En allemaal hier in Zandvoort. Maar waarom?
1: Ja, dat ambieerde ik eigenlijk nooit. Ik ben bij het bedrijf gaan werken waar mijn vader ook werkte. Mm. En ik werkte bij de Blauwe Elektrotechniek in Haarlem. En Jan de Blauw, een van de eigenaren, want die had een compagnon. Het vak had ik redelijk snel in mijn vingers, het elektrotechniek. Maar ik zag de uitdaging niet. Ik wilde mezelf blijven uitdagen, ook qua opleidingen en dat soort dingen. Toen had ik gesolliciteerd bij het Hoge Hemelraadschap. En als machinist. En dat klinkt redelijk, simpel. Maar dat zijn machinisten bij het Hoge Hemelraadschap. Dat zijn mensen die met alle computers werken om alle pompen in werking te houden. Ja, ja. Dus het elektrisch gedeelte, maar ook de sturingen.
2: Die houden de pols droog.
1: Maar met meterregeltechniek. En er zat heel veel techniek achter. En dat trok me enorm aan.
2: Ja.
1: Dus ik had daarbij gesolliciteerd. En mijn referentie van mijn baas opgegeven. Ja, wist ik veel dat ze me ook gingen nabellen. dus ik werd op een gegeven moment op kantoor geroepen. En ik zei, ja, we zijn benaderd dat jij aan het solliciteren bent. Klopt dat? Ik zei, ja, dat klopt. Nou, daar waren ze een beetje gebogen over.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
2: Goeie kracht.
1: Zeiden ze, maar waarom wil je naar weg? Ik zie de uitdaging niet. Ik wil meer. Ik wil elektronica leren. Er is meer in de techniek. Nou, zei hij. Maar dat kan bij ons ook. En toen zijn we een eigen BV opgestart. Hmm. De Blauwe Beveiligingstechniek. En dat heb ik samen met Jan de Blauw toen opgericht. En daar kon ik meer mijn ei in kwijt. En toen ging ik ook meer leidinggevende functie binnen het bedrijf. Want in de eerste jaren alleen gedaan. En toen uiteindelijk had ik projecten, draaide ik Horenbach. Deed ik alle beveiliging, brandbeveiliging. Maar okay. ook de kassa's en dat soort dingen. Daar had ik maar 18 man lopen op zulke werken.
2: Zo?
1: Ja, maar ik was toen nog relatief jong. Ik was 25, 26 jaar. Dus ja, dus ik had zoiets van, en toen overleed mijn vader ook in die periode.
2: Mm-hmm.
1: En toen had ik zoiets van...
2: Jong overleden?
1: Die was 61 toen hij overleed.
2: Oh, dat is wel heel jong.
1: Ja, dus ik kom steeds dichter bij die leeftijd.
2: Ja.
1: Maar hij overleed en ik werkte bij hetzelfde bedrijf. En ik had zoiets op een gegeven moment... want ik vind dat je moet nooit spugen in het bord dat je gegeten hebt. De originele bazen waren afgetreden. En de nieuwe lichting was daarvoor aangetreden. En die hadden andere ideeën dan ik, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ja.
1: Dus ik had zoiets van... dan wordt op een gegeven moment tijd om afscheid van elkaar te nemen.
2: Ja, ja.
1: Maar nog steeds niet het idee van... dan ga ik voor mezelf beginnen.
2: Nee.
1: Ik had natuurlijk wel mijn vakdiploma's allemaal gehaald. En had ik op een gegeven moment wel eens het punt gekomen dat ik gewoon weg moest voor mezelf. Ontslagbrief ingediend. Toen ben ik weggegaan en toen kwam ik eigenlijk thuis zonder werk. En ik woonde net een half jaar in Zandvoort op de Engelbertstraat. Een dochtertje van nog een jaar.
2: Oeh.
1: De hypotheek tot over mijn oren. Nou, ik zeg...
2: Was dat niet torenhoog rent, hè?
1: Ja, het was een ideale situatie om voor jezelf te beginnen, zeg maar.
2: Ja, de rentes waren 10-11%, hè? Ik ook wel gehad.
1: Ja, en mijn schoonvader en mijn schoonmoeder hadden wel vaker tegen me gezegd... van, joh, als je zo hard voor een baas kan lopen, dan kan je ook zo hard voor jezelf lopen. En dan vind je nog eens een kwartje tussen de dubbeltjes.
2: Ja.
1: Maar dat ambieerde ik eigenlijk nooit. Maar door omstandigheden kwam ik in één keer voor het blok te staan. Hmm. En toen zeiden ze van, joh, doe dan bij ons een Tante Agathe regeling. Dus dan zit je niet bij een bank, maar dan kan je gewoon een regeling met tegen een aangepaste rente.
2: Oh, oké. Okay.
1: En dan merk je eigenlijk pas hoe belangrijk het is dat mensen je het werk gunnen.
2: Hmm.
1: En dat was nog niet in Zandvoort op dat moment. Want de mensen in Zandvoort moeten je echt leren kennen voordat je daar het vertrouwen van krijgt. Dat heeft echt wel 2 jaar geduurd voordat mijn naam positief in de rondte ging en dat ik daar echt mijn werk van kreeg.
2: Oh ja.
1: Maar vanuit de relaties, die hebben me eigenlijk in het zadel geholpen, waardoor ik mijn uurtjes kon maken en mijn bedrijf kon oprichten eigenlijk.
2: Oh ja. Maar waarom ben je in Zandvoort gaan wonen eigenlijk?
1: Mijn schoonouders komen uit de Brede Rodestraat.
2: Oké. Okay.
1: Dus
2: je meisje ook?
1: Nee, die is opgegroeid op de Lorenskade in Haarlem.
2: Oké. Okay.
1: Maar die had wel zoiets van, die wilde eigenlijk wel graag naar Zandvoort. En we hadden een kinderwens toen. Want onze dochter was toen nog niet geboren dat we naar Zandvoort wilden gaan.
2: Hmm.
1: En toen zeiden ze, maar wij wilden wel kinderen, maar dan wel zelf opvoeden en die naar een kinderdagverblijf brengen.
2: Ja, ja.
1: Dus toen zijn mijn schoonouders, nou, dan moet je een huis kopen waar je dan even ook kan gaan verhuren.
2: Ja.
1: En dan krijg je het zomervuur. Maar ik als Leidse buurter, ik zei, ja, ik ga niet met Duitsers in mijn huis zitten. Dan had ik helemaal geen trekking. Dus toen, uiteindelijk wel ook het voordeel ervan ingezien. En toen een huis op de Engelbertstraat kunnen kopen. En dat was, dat leende zich natuurlijk uitstekend voor de verhuur.
2: Mm.
1: Dus onze kinderen zijn opgegroeid in het huis met mijn vrouw. En die toen langzamerhand deze mijn administratie al.
2: En een hoop Duitsers.
1: Ja, een hoop Duitsers, maar ook mensen die steeds terugkwamen.
2: Oh ja.
1: Dus de vaste gasten. En dat was iemand die... Ik zie die tv-programma's wel eens. Ja, doen we het rustig aan. We gaan een Airbnb beginnen.
2: Ja.
1: Nou, het is knijterhard werken, kan ik je vertellen.
2: Oké. Okay.
1: Ja, als je het goed doet, is het knijterhard werken.
2: Ja.
1: En dat deed Kitty met de kinderen erbij. En ondertussen mijn administratie, die van de broer erbij. En dat was vanaf het moment...
2: En jij je eigen bedrijf.
1: Ik was inmiddels mijn eigen bedrijf.
2: Zo, wat een hectisch leven.
1: Ja.
2: Maar goed, je bent jong, dus dan heb je de energie nog.
1: Kan je alles aan.
2: Ja, dat is waar.
1: Ik vertrok 's ochtends om 17:30 richting Den Haag. Want dan had ik een beveiligingsbedrijf in Den Haag. Die hadden mij ingehuurd voor mooie grote projecten. Bij ministeries en ambassades en dat soort dingen.
2: Ja, mooi.
1: Ja, dus dan kon ik mijn uurtjes maken. En dan kwam ik 's avonds om 18:30 op het dorp. En dan ging ik eerst mijn klantjes doen van Zandvoort. Van ja, dan ging ik daar, want ik moest naam opbouwen.
2: Ja.
1: En dan ging ik daar 's avonds aan het werk. En dan, gewoon de factuur hoor trouwens, dat we geen misverstanden krijgen.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan, eten en de wet. En dat elke dag. En dat 6 dagen in de week.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Ik praat met Hans Willemsen. Hij legt uit wat elektrotechniek allemaal inhoudt.
2: Nou, ik zeg altijd, we hebben het mooiste vak ter wereld. Het is zo ruim,
3: ja?
2: Mits je daarop meegaat. Ik bedoel, als ik zit nu ruim 41 jaar in het vak. Ik ben een ouderwetse elektricien. Bij mij wordt alles nog in starre pijp uitgevoerd. Dus geen bedraad flexibel wat je tegenwoordig allemaal hebt. Alle installatie we maken, dat moet allemaal nog in strakke pijp. Want ja, het zit wel boven het plafond. Er gaat de gipsplaat onderdoor. Maar het is gewoon kwaliteit wat geleverd wordt. En daar staan wij voor.
3: Is dat ook veiliger of maakt het niet uit?
2: Nee, dat maakt op zich niet zoveel uit. Je bent wel, kijk, het komt zelden voor, maar je kan er makkelijker een draad bijtrekken of draad vervangen. En dat kan een flexibele pijp niet. Ze mogen bij mij wel toepassen op zoldertjes en achterkeukens. Daar mag het wel toegepast worden, maar wij zitten ook in de luxe woningbouw. En daar moet de hele installatie in gemaakt worden. En het is ook, als je als monteur naar boven kijkt, mag je ook eer van je werk hebben. Je moet gewoon strak uitzien. Het elektrotechniek is steeds meer uitgebreid. Want we hebben natuurlijk nu tegenwoordig meer de smart home installaties.
3: Wat is dat? Smart home?
2: Smart home wil zeggen dat je eigenlijk jouw elektrische installatie, die denkt met jou mee. Je komt thuis en je drukt op één knop en dat lichtje in de hal aangaat. Nee, er gaat een scène gaat erop gestart worden. En die scène wil zeggen dat ze bijvoorbeeld de wandlichtjes aangaan tot aan de keuken.
3: Oh,
2: zodat je niet in het donker naar je keuken hoeft te lopen. Ja. En ondertussen gaat het ledstipje al aan onder je keuken. De muziek gaat al aan, de gordijnen gaan al open.
3: Vreselijk.
2: Ja, ik kan het vreselijk noemen, maar het brengt comfort in je woning. Bijvoorbeeld als je visite hebt.
3: Ja, totdat er stroom uitvalt.
2: Tot er stroom uitvalt, maar dan heb je ook je conventionele installatie. Dan zit je ook in het donker.
3: Oh.
2: Maar als jij thuis
3: dat
2: heeft niks met het...
3: Maar ja, ik bedoel eigenlijk, mijn gedachte erachter is van, het klinkt heel luxe, maar het is zo kwetsbaar. Het klinkt in mijn gehoor zo kwetsbaar. Ja. Als het kapot gaat, ja, dan zit je echt helemaal in het donker.
2: Nee, dat valt reuze mee. Het licht kunnen we nog altijd blijven bedienen. Ook als het wifi wegvalt of zo. Als dat een beetje gedachtegang is. Of het internet valt weg. Nee, dan kan je huis nog altijd gewoon het licht aan en uit doen.
3: Ja, ja.
2: Dat blijft al. Ja, het is ook niet iets wat in zijn kinderschoenen staat. Dat bestaat al, nou, ik denk al 20 jaar. En dat wordt steeds meer doorontwikkeld. Mm. Daardoor wordt het prijstechnisch ook steeds interessanter. Maar het is ook energiebesparender. Als jij niet in de ruimte bent, waarom zou daar de verlichting branden?
3: Ja.
2: Als jij niet in die ruimte bent, waarom zou de verwarming branden?
3: Nou, dat is waar, ja.
2: En op het moment dat het huis weet dat jij niet in die ruimte bent, dan schakelt hij het gewoon uit. Of hij zorgt dat de verwarming niet helemaal vol staat, die jekker daar.
3: Ja, ja.
2: Jij bent hier bij ons kantoor naar het toilet gegaan. Je gaat in het donker, loop je aan en alle lichten gaan om je heen gaan aan. En als je weggaat, gaat het allemaal weer om je heen uit.
3: Ja.
2: En dat is, dus er blijft niet onnodig licht branden.
3: Nee.
2: Er wordt niet onnodig gas verbruikt voor de verwarming. Dus dat heeft het meerdere voordelen. Op het moment dat je naar bed gaat, dat je niet alle knippertjes hoeft langs te lopen, maar één druk op de knop en alles is uit.
3: Ja.
2: En als je een onveilige situatie in je huis aantreft, één knop, alles aan.
3: Ja.
2: Dus dat is ook nog een keertje... Ja, ja, het kan ook op een veilige manier ook heel goed werken.
3: Nou, dat is leuk dat je erover begint. Er wordt wel eens gezegd, ook van de brandweer uit, je moet niet te veel apparaten op één stopcontact aansluiten. En dan als je een blok gebruikt, dan met een schakelaar. En vooral niet doorlussen, dus niet nog een blok erop aan.
2: Dat klopt.
3: Maar wat is het nut daarvan?
2: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik leg het ook altijd uit. Als je heel veel stroom gebruikt, en dat is dus als je allerlei stopcontacten achter elkaar koppelt, dan staan er allemaal verbruikers op, zoals dat heet. Een koffiezetapparaat is een verbruiker. Een waterkoker is een verbruiker.
3: Maar dat zijn apparaten met veel vermogen.
2: Ja, alles wat koud water warm moet maken is sowieso iets met groot vermogen.
3: Ja.
2: Maar als je die allemaal achter elkaar zet, dan moeten ze uiteindelijk allemaal door hetzelfde draadje naar het stopcontact.
3: Ja.
2: En als dat draadje naar het stopcontact nou heel dun is, dan moet je eigenlijk voorstellen dat heel veel auto's in een tunnel proberen te rijden wanneer gaat.
3: Nee.
2: Nou, dus je moet zorgen dat die tunnel groot en breed wordt. Dus je snoer naar het stopcontact moet dik zijn. De aderdikte moet dik zijn, zodat de stroom er makkelijker doorheen kan vloeien. Gebeurt het niet, krijg je wrijving. Zonder wrijving geen glans, maar in dit geval krijg je wrijving, hitte, brandt snoertje door en dan heb je kans op brand.

0: In de week dat ik dit interview opnam met Hans Willemsen, werd er zwaar onweer voorspeld. Dus maar eens vragen hoe dat zit. Moeten we bijvoorbeeld nog alle stekkers uit het stopcontact halen?
1: Het gaat erom dat als die bliksem inslaat, dat daar... Als je, vroeger was het zo, dat hadden we allemaal nog kabelantenne en dat soort dingen. Tegenwoordig gaat alles via internet.
2: Ja.
1: Maar als hij vroeger in het stalen kastje in straat insloeg, dan kwam hij via kabeltelevisiekabel, kwam de bliksem je huis binnen. Daar komt een beetje het verhaal van die stekkers vandaan. Of met de KPN. Dat gebeurde daar ook. En dat hij via de KPN-leiding binnenkwam.
2: Okay.
1: Als je de stekkers uittrekt van apparatuur in je woning, ja, dat heeft dus te maken met elektrotechniek gedeelte.
2: Ja.
1: Nou, als je daarin slaat, dan is de klap al zo gigantisch dat dan is hij al zo dichtbij dat een inductieveld wat rond zo'n bliksem zit, dat is een magnetisch veld omheen, dat noemen we inductieveld, al zo sterk is dat alles waar een printplaatje in zit, dat is al stuk.
2: Zo, maakt niet uit of stekkertje erin zit.
1: Of stekker erin zit of niet.
2: Oké, okay. Nee. Dus je bent gewoon de sjaak.
1: Dan ben je gewoon de sjaak, ja.
2: Oké, okay. Is dat verzekerd eigenlijk?
1: Dat is per verzekering verschillend. Je moet het zeker melden bij je verzekering.
2: Ja.
1: En als je binnen een VVE woont, dan zou ik het ook bij de VVE melden.
2: Hmm.
1: Maar het is een natuurverschijnsel. En er zijn sommige verzekeringen die hebben dat uitgesloten.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ja, dat... want weet je, we hadden altijd bepaalde ideeën erover. Van ja, hoge gebouwen, daar slaat die snel in. De zee hebben we vlakbij ons, een groot wateroppervlakte.
2: Ja, ja.
1: Dus waar maken wij ons druk om?
2: Ja.
1: Nou, ik meen iets van 3-4 jaar geleden was die bij de Martins Nijhoffstraat erin geslagen. Nou, dieper kan je haast niet zitten in Zandvoort.
2: Nee.
1: En daar was je erin geslagen.
2: Ja, ja,
1: dus ja, weet je...
2: Volkomen onvoorspelbaar, zeg je.
1: Natuur eigenlijk laat zich niet leiden.
2: Nee, nee. Nee. Maar maakt ook niks uit of er een bliksemgeleider op het dak staat of niet.
1: Ja, wel, dat wel. Oh. Maar dat heb je dus in een... als een bliksembeveiliging erop monteert, dan komt er, zeg maar... Moet ik het even goed uitleggen. Elke installatie heeft een aardpen. En dat is om de foutstromen die in je installatie kunnen optreden, af te laten vloeien naar aarde. Vroeger deden we dat op de waterleiding, want er was een koperleiding die door de hele straat heen liep.
2: Oh ja, ja.
1: En dat sinds, begin jaren 80 is dat niet meer, want er kwam de Tileenstraat in. Hebben we de aardpennen, de aardverspreidingspennen noemen we dat. En dat is om de foutstromen. En dan kan je voorstellen dat stel dat je een wasmachine hebt, die heeft een stalen behuizing. En die wasmachine raakt door centrifugeren. De bedrading van een centrifuge van de wasmachine loopt altijd buitenom, omdat die trommel in het midden zit.
2: Hmm.
1: Dan gaat die bij centrifugeren gaat die staan schuiven en staan doen. Want ja, dan hoor je de dingen rommelen om te gaan centrifugeren. Dan kan die bedrading de behuizing insnijden. En dan zou de spanning op de behuizing staan. Nou, dan heb je op een stekker zo'n koper pinnetje zitten die dan in het stopcontact gaat, waar ook weer zo'n koperen pinnetje in zit. Dat is om die stroom af te laten vloeien naar aarde, zodat je zelf niet onder stroom komt te staan. Hmm. Nou, bij een bliksembeveiliging is het eigenlijk net zo. Die pennen die staan op het dak, die hebben een andere pen dan de aardverspreidingsweerstandpen. En daar gaat dan die bliksem naartoe.
2: Hmm.
1: Maar wat ik net vertelde, dat er zo'n zwaar inductieveld bij optreedt, evengoed is je apparatuurstuk.
2: Oké. Okay.
1: Oh. Je zal hem niet binnen je huis krijgen, maar het inductieveld is zo sterk dat je computers en alle waar een gelijkrichting zit, noemen we dat, een laptop, dat soort dingen, die zijn allemaal stuk.
2: Dus daar hebben we eigenlijk weinig weet van, hè? Dat inductieveld.
1: Ja, want het is eigenlijk de basis van de elektrotechniek.
2: Ja, ja.
1: Op het moment dat je stroom door een draadje heen stuurt, dan heb je een inductie eromheen. En dat heb je al bij de draadjes die uit stopcontact komen. Daar loopt al inductie omheen.
2: Nou, je hebt het erover. Ik had een vriendje die zat in de hoogspanning.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb een keer een excursie gehad van hem in Amsterdam. En gingen we de kelder in waar grote koperen leidingen liepen. Er zat geen isolatie omheen. Dat deed je gewoon niet. Dat doe je niet bij hoogspanning.
1: Mm-hmm.
2: Maar je hoorde die velden, die magnetische velden van die staven zijn het eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Zijn geen ronde dingen, maar staven. En het een beetje, ja, toch wel een beetje spannend.
1: Ja, hoogspannend.
2: Ja, hoogspannend.
1: Maar je voelt het, meestal gaan je haren ook omhoog staan.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan voel je gewoon echt dat de stroom erheen loopt. Het is echt, dat is gigantisch.
2: Ja.
1: Wat we met oog op de bliksem, daar kan je, vroeger was het zo dat het was een aanbeveling om overspanningsbeveiliging in je groepenkast toe te passen. Tegenwoordig is het meer de verplichting. En daar moeten de mensen...
2: Wat houdt dat in?
1: Op het moment dat je je kast gaat laten vervangen, dan wel meer dan 10% laat aanpassen, dan moeten wij eigenlijk als instructeur moeten we een overspanningsbeveiliging erin plaatsen. Dat wil voorkomen dat de bliksem, mocht die via het net de kast inkomen, via die overspanningsbeveiliging alles stroom afvloeit om dat op te vangen.
2: Dan klapt de hoofdschakelaar eruit.
1: Nee, niet de hoofdschakelaar. Alle spanning gaat dan die overspanningsbeveiliging in. Dat staat los van je hoofdschakelaar. Hij zit er al naast. Die blokjes zijn normaal dan groen, die zijn dan rood, die moeten vervangen worden. Je kan je ook niet opnieuw aanzetten, die moeten vervangen worden.
2: Lekker.
1: Om je installatie weer onder spanning te zetten. Maar daarmee bescherm je wel je installatie. En dat is tegenwoordig meer een verplichting dan een aanbeveling.

0: Hans Willemsen en ik hadden het voor de muziek over de bliksembeveiliging. Legt zijn bedrijf dit ook aan?
1: Nee, bliksembeveiliging en aardpennen, dat laten wij altijd slaan door een bedrijf die erin gespecialiseerd is. Een aardingsbedrijf, een bliksembeaardingsbedrijf, die geeft ook certificaten daarop af. Wij kunnen het wel, alleen het is... De apparatuur die je daarvoor moet aanschaffen om die pennen de grond in te slaan. Dan moet je met een soort, ja, noemen wij een kango, een soort trilmachine.
2: Oh ja, ja. De grond dat is gezien op rupsbanden helemaal. Ja.
1: Hè? Nou, deze heb je op een boormachine staan. En dan gaat de monteur op een trap staan en die gaan die koperen pennen, die soms wel tot 48 meter de grond in slaan.
2: Zo.
1: Alleen daar zit ook een risico aan. Op het moment dat als jij een leiding door de straat heen wil laten, of door je straat heen, of door je voortuin heen ligt, dan moet er eigenlijk een klikmelding van gemaakt worden, zodat in kaart staat waar die leiding loopt.
2: Ja.
1: Nou, dat wordt heel vaak niet gedaan door de wat minder professionele bedrijven. Dat is het risico, dat als jij die pen er rond in slaat, dat je dwars door zo'n leiding heen kan gaan.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat vind ik als bedrijf vind ik gewoon te groot risico. En zo'n klein facet van het werk, dat ik dat uitbesteed aan een collega. Weet ik ook dat het goed gebeurt en ligt het risico bij hem.
2: Ja, ja, ja, precies.
1: Dus eigenlijk toch.
2: Want als er iets aangeprikt wordt in de grond, ja, dat kan een gasleiding misschien zijn.
1: Ja, ja.
2: En dan moet Hans Willemsen, de brandweerman, komen.
1: Ja, want... ja, dat komt met een andere auto.
2: Ja, ja, ja. Ja. Want dat is eigenlijk schering en inslag, hè? Die dat aanprikken van en kapot maken van gasleidingen binnen en buiten het huis.
1: Ja, dat heeft eigenlijk meer ook te maken met... Dat alle, we hadden het in het begin van het gesprek over de handarbeiders, de vakdiploma's, die je moet halen eigenlijk. Toen ik voor mezelf ging beginnen, toen moest ik mijn vakdiploma's halen.
2: Ja.
1: Dus dit hield ook in dat ik mijn ondernemerspapieren moest halen. Hoe heet dat vroeger? Ik moest
2: middenstand.
1: Middenstandsdiploma, ja. Dankjewel, Benno.
0: Dan de aanleiding van dit gesprek. Experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Groepenkasten, vooral de oudere modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Komt Hans Willemsen dit ook tegen in de huizen?
1: Ja, zeker. Zeker, zeker met oog op de duurzaamheid waar we het dan over hebben, merk ik dat mensen zich... te weinig laten informeren. Of niet juist laten informeren. En dat is wel lastig als leek. Ga je ervan uit dat je goed geïnformeerd wordt.
2: Ja.
1: Maar mijn advies daarin zou sowieso zijn... laat je hem door meerdere mensen informeren.
2: Okay.
1: En ga nooit uit van één verhaal. Want er zijn een hoop kaibo's op de markt. Zo noemen wij dat. Wat we sowieso het verschil moeten maken... is tussen de groepenkast en de meterkast.
2: Mm.
1: De groepenkast, dat is zeg maar wat wij de schakel- en verdelingrichting noemen.
2: Ja.
1: En de meterkast is de kast die eromheen staat gebouwd.
2: Ja.
1: En wat wij in de praktijk ook heel veel zien, is dat omdat het een meterkast is, dat mensen denken, oh, ik heb er een kast bij. Dus die gebruiken hem als opslag van allerlei soorten producten, waaronder ook zeer vlambare producten. Waardoor je een soort, een motivator krijgt op het moment dat er wat fout gaat. Dan zijn er genoeg brandbare stoffen in de buurt om het nog harder te laten branden.
2: Ja, nu spreekt even Hans de brandweerman.
1: Ja, ja, zeker. Maar ook, ik zeg dat ook wel met de pet op van een elektricien.
2: Ja, ja.
1: Want die kast is dan tot hun nok toe gevuld. En als er een calamiteit in huis is, er is een stop uitgeslagen of een automaat uitgeslagen, dan moet eerst de kast leeggehaald worden voordat je erbij kan.
2: Ja.
1: Zorg gewoon dat alles goed bereikbaar is. Dat in geval van calamiteit, dat je die stress niet hebt. Dat je eerst alles leeg moet halen. Of plankjes eruit moet halen. Of dat je überhaupt ergens bij kan.
2: Ja.
1: Zorg dat er een zaklantaarn naast hangt. Bij staat. Dat je wat kan zien.
2: Oh ja, voor in het donker. Of,
1: ja, tegenwoordig kan je bij de Action een heel leuk apparaatje kopen. Drukt op het lampje zelf, gaat het lampje aan.
2: Mm.
1: Nou, zorg niet dat die erbij hangt. Zorg dat je een groepenverklaring hebt gemaakt. Op een regenachtige zondagmiddag ga eens kijken wat zit er nou op welke groep.
2: Ja, ja, dus keuken op één. En
1: ja, dat, precies.
2: Ja.
1: Want dan weet je ook dat als er wat aan de hand is, waar moet ik gaan zoeken?
2: Ja.
1: Dat scheelt alweer een hoop stress.
2: Ja.
1: Dan even terug op dat verhaal van de duurzaamheid. Er zit een verschil tussen de verbruiker en de opbrenger. En de verbruiker is bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat is een groot verbruiker in de meeste gevallen. Dus die haalt stroom van het net van jouw groepenkast af. Dus op het moment dat je zonnepanelen hebt en een warmtepomp, dan gaan de energie van die zonnepanelen nagenoeg direct die warmtepomp in.
2: Okay.
1: Dat is een goede beslissing om dat te nemen op die manier.
2: Ja.
1: Heb je geen warmtepomp en je verbruikt niet zoveel energie, mensen namen heel veel zonnepanelen om uit winstbejag.
2: Ja.
1: Nou, daardoor hebben we nu op het net een probleem. Maar heb je dat genomen in combinatie met warmtepomp, dan doe je het goed, want die energie van je zonnepanelen gaat direct naar je warmtepomp. Heb je een thuisbatterij erbij, dan doe je ook dat meestal uit winstbejag. Want ja, dan ga je energie die je overdag opwekt gebruiken, zelfs voor je auto te laden of je huis te laten doen.
2: Ja.
1: Alleen wat mensen niet weten, of en dat kan je ook niet van een particulier verwachten, maar wat ook die kaibo's niet weten, is dat een optelling van stromen is. Dus die PV-panelen, die zonnepanelen, en die thuisbatterij, die stromen moet je bij elkaar optellen. En die komt bij elkaar in de meterkast.
2: Oh.
1: En het houdt in dat je de onderkant van de meterkast, zoals wij dat dan noemen, waar de relen zitten waarmee we de automaten aan elkaar koppelen, daar gaat een veel hogere stroom doorheen lopen.
2: Oh.
1: Dus wij moeten zorgen dat die relen aan de onderkant, wat ik net vertelde met die tunnel, die moet goed dik zijn, dat die stroom er goed doorheen kan lopen.
2: Anders krijg je enorme hittes.
1: Dan krijg je die hitte. En warmtehuishouding binnen een schakel- en verdelingrichting, zoals jullie dat groepenkast noemen, is heel erg belangrijk. Er moet genoeg lucht langs die automaten lopen. Als je een groepenkast ziet die van links naar rechts helemaal vol zit met de automaten, dan is dat eigenlijk niet goed, want er moet gewoon lucht langs kunnen stromen.
2: Ja.
1: Dus je moet zorgen dat er genoeg ventilatie in die kast is.
2: Okay.
1: En dat de warmte er goed langs kan lopen.
2: Ja.
1: Dus het is bij de thuisbatterijen en de PV-panelen, als je die allebei hebt en je zit nog steeds op dezelfde groepenkast, de schakel- en verdelingrichting, dan mag je er al vanuit gaan dat die klemmen aan de onderkant te dun zijn.
2: Hmm.
1: En dat die aangepast dienen te worden.
2: Mijn hemel.
1: Maar laten we ook niet vergeten, dat er lopen ook nog steeds vakmensen in de rondte.
2: Oh, dat is waar.
1: En het gebeurt ook op de juiste manier. Dus ik ben ook absoluut niet, en ik ben eigenlijk nooit voor de bangmakerij. Het is ook altijd een beetje een vingerwijzing. Hè? Van de elektricien heb het niet goed gedaan. Of die heb het niet goed gedaan. Dan kan me die schelen niet goed gedaan. In Nederland is het namelijk zo dat jij als eigenaar van een woning, ben je zelf verantwoordelijk voor je installatie.
2: Oké. Okay.
1: Ook als mijn bedrijf er heeft gewerkt, of Pietje Pukker heeft gewerkt, je kan er een meneer uit Oostblokland aan laten sleutelen. Dat vindt niemand erg, totdat het fout gaat.
2: Ja.
1: Dus ga met je installatie om als een goed huisvader. Dat staat letterlijk ook zo in de wet. Dus je installatie moet je onderhouden. Sommige mensen hebben een installatie waar ze al 20 jaar tegenaan staan te kijken. En hij doet het toch.
2: Ja, precies.
1: Ja. En ik heb ook wel eens gesprekken met mensen aan de telefoon. Ja, maar ik heb al 20 jaar geen last. Nee, je auto kan er ook vandaag mee uitscheiden.
2: Ja.
1: Dat is nou met
2: geen garantie natuurlijk.
1: Nee, precies. Maar dat houdt wel in. Je onderhoud moet plegen op je installatie.
0: Tot zover het eerste uur met Hans Willemsen. Na het nieuws natuurlijk veel meer over elektrotechniek en de brandweer, waar Hans Willemsen ook werkzaam bij is. Tot straks.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met...

0: Welkom terug bij het programma In Gesprek met Hans Willemsen. Waar we in het eerste uur vooral spraken over de elektrotechniek en over het onderhoud laten plegen aan je eigen elektrische installatie thuis. Hans Willemsen legt uit hoe dat onderhoud eruit ziet.
1: De onderhoud is waar wij, en dat zijn de instructeurs die zich wat serieuzer zijn, die pleiten ervoor dat je gewoon één keer in de vijf jaar gewoon je hele installatie laat doormeten. Oh. En wat doormeten klinkt heel interessant, maar het is eigenlijk, als je in een pijp heb je bijvoorbeeld drie draden zitten. Hmm. De blauwe, de bruine en de geelgroen. En wat je ten alle tijde moet zien te voorkomen is dat er stroom van de ene draad naar de andere draad kan gaan, want dan heb je kortsluiting.
2: Ja.
1: En wat doen we dan met zo'n isolatieweerstandmeting? Het zegt het woord eigenlijk al. Dat we gaan checken of die rubberen laag, dat is een vinyllaag die ertussen zit, of die nog dik genoeg is, zodat er geen stroom kan overspringen van de een naar de ander.
2: Oh, kan je dat zelfs meten?
1: Dat kunnen we meten.
2: Zo, kan je zo.
1: Dus dat is ook heel belangrijk, omdat, zeker op je buiteninstallatie, om dat goed te onderhouden. Want door de zon en de regen wordt het slecht. Het wordt krakkelee. Dus daardoor kan er een stroompje wegvloeien.
2: Maar bij draden die gewoon in een pijp zitten, daar gebeurt toch relatief weinig mee?
1: We hebben nu een aantal keren gehad bij projecten die relatief nieuw zijn opgeleverd. Heb ik het Louis-Daatse kwartier. Ja. Dus echt recente installaties. Maar tijdens de bouw is het ook niet altijd droog. Dus wat gebeurt er dan? Ja. De pijpen die in die vloer gemaakt zijn, die komen eigenlijk vol met water te staan.
2: Ja.
1: Dus de draden die daar later ingetrokken worden, die liggen daar in het water. En die liggen gewoon te verteren in het water.
2: Oh, dus dat plastic noem ik het maar even. Ja, ja, ja. Die kan daar dus niet tegen.
1: Nee, dat verrot gewoon op een gegeven moment.
2: Jeetje.
1: Ja.
2: Maar dan ben je zuur.
1: Ja, dat is zo. En weet je, het is ook wel heel grappig. Want het is eigenlijk gewoon een natuurkundig eigenschap.
2: Ja.
1: Want die bedrading ligt in het water. Ik heb je net over het inductieveld verteld.
2: Ja.
1: Dus als er nou heel veel stroom erin gaat, kan het water beginnen te koken in de pijp.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus het is. En dan gaat het water anders op reageren. Dus je krijgt een chemische reactie. En dan gaat ze. En dan trekken wij dat eruit en dan laten we dat aan die plant zien. En dan is het echt. Dan verbazen mensen zich er wel eens over. Mm. Ja, het is eigenlijk echt een natuurlijke eigenschap van de installatie.
2: Ja. Nou. Ik wil heel even met je terug naar zoals de leek noemen, de meterkast. Je had het net over dat de mensen de meterkast beschouwen als een opbergkast. En dan wil ik even, dat begrip ken jij als brandweerman, naar de branddriehoek. Misschien wil je even uitleggen waarom het niet handig is om je terpentine en al dat soort dingen ook in de meterkast te bewaren vanwege die branddriehoek.
1: Ja, kijk, op het moment dat je als je brand wil hebben, dan is het afhankelijk van de zuurstof, de brandbare stof en de temperatuur.
2: Ja.
1: Nou, als een van die drie niet aanwezig is, heb je ook geen brand.
2: Nee.
1: Maar heb je de twee, bijvoorbeeld temperatuur door een te hete meterkast, omdat de verkeerde rails zijn toegepast, en zuurstof, dan heb je alleen nog maar de brandbare stof nodig om een brand te krijgen. En terpentine is een brandbare stof.
2: Dus als het flesje smelt, nou, dan heb je wel een enorme steekvlam,
1: ja,
2: denk
1: ja.
2: ik.
1: En dan ben ik nogmaals niet van de bangmakerij. Want alles zit binnen het elektrotechniek, binnen ik kom niet aan mijn woorden. Vlamdovend materiaal.
2: Ja.
1: Dus alle componenten zitten in principe afgesloten. Ook je stoppeltakje in de muur zit in een inbouwdoos. Dus alles wat erin zit, want ik weet niet of je het zelfs mee hebt gemaakt. Als je een stofzuiger bent, en dat doe jij natuurlijk nooit, maar dan is
2: het, jouw woord, ik heb een week.
1: Nou, dan is het altijd de bedoeling dat als je de stekker uit dat stopcontact trekt, dat je eerst je stofzuiger uitzet en dan de stekker eruit trekt.
2: Ja.
1: Nou ja, niets menselijk is mij vreemd. Dus wat gebeurt er vaak, ik ook, dan sta je ver van het stopcontact af, dan geef je ruk aan het snoer en dan trek je die stekker en al zo het stopcontact uit.
2: En dan krijg je vonk.
1: Ja. Nou, dat is ook weer zo'n natuurkundig eigenschap, want de stroom heeft namelijk het eigenschap om ze ontstaan te behouden.
2: Hmm.
1: Net als een magneet. Als je een magneet naar elkaar toe doet, dan duurt het heel lang voordat hij hem pakt.
2: Ja.
1: En als hij hem pakt, zit hij muur vast. En als je hem dan lostrekt, dan is het een keer zo lang voordat hij hem loslaat.
2: Hmm.
1: Nou, dat is met elektra ook zo. Dus omdat je die stekker eruit trekt, dan wil die stroom wil zich zijn ontstaan behouden.
2: Hmm.
1: En dan is dat die vonk die eruit ziet komen.
2: Oh, ja.
1: Hij wil hem behouden. Hij wil hem vasthouden.
2: Ja.
1: Nou, kan geen kwaad. Want ook je stoppeltak zit in een branddovend materiaal, de inbouwdoos. Dus dat blijft lekker erin zitten, gebeurt voor de rest niks mee. Maar je schrikt er wel van.
2: Hmm.
1: En terecht. Ja. Want je moet hem eerst altijd onbelast stekkeren.

0: Between, dat is het album waar deze muziek vandaan komt. Garbe en Duran, een meneer en een mevrouw op gitaar. Maar dat was wel duidelijk natuurlijk. Terug naar Hans Willemsen. Die zit bij de Zandvoortse brandweer en hij vertelt hoe het allemaal begon.
1: Ik ben toen bij de brandweer Haarlem. Daar ga je eerst, je bent niet van de ene dag op de andere dag bij de brandweerman. Dus je gaat eerst avondjes meelopen om te kijken of dat wat voor je is. En toen ben ik eigenlijk wel gegrepen door het... het brandweervirus, dat, ja, zo wil ik het eigenlijk wel noemen. Het is een heel fijn gezelschap waar je in zit. Mensen met allemaal eigenlijk dezelfde instelling om een ander te helpen.
2: Hmm. Dat heb jij ook in je.
1: Ja, ik denk dat ik dat wel mag zeggen, ja.
2: Ja.
1: Je werkt met de nieuwste apparatuur. Daar komt die Lexie in de hoek om kijken. Je werkt altijd met de meest moderne apparatuur. Want ja, daarmee kunnen wij ook snelle mensen redden in geval van...
2: Hmm.
1: Dus en dan het met elkaar de klus klaren. En het is zo'n teamwerk waar je in zit. Daardoor ben ik besmet met een brandweervirus. Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Want mensen noemen het wel eens van... dat is je hobby. Ik vind het wel een beetje vreemd om andermans ellende jouw hobby te noemen.
2: Ja.
1: Want je komt al, ik ben er nooit met die brandweerauto bij iemand voor de deur gekomen. Dat ze met slingers en zo stonden. Oh, het fijn dat jullie er zijn.
2: Terwijl de vlammen eruit sloegen.
1: Maar de waardering is wel enorm.
2: Ja.
1: Want je gaat mensen helpen in een van de moeilijkste momenten van hun leven.
2: Hmm.
1: En dan, als ik daarbij een meerwaarde kan zijn, dat geeft zo'n goed gevoel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vaak is de vrijwillige brandweer bestaat vaak uit ondernemers.
1: Van origine wel, ja.
2: Ja, de bakker, de groenteboer. Ja, ja. En, maar goed, ook meneer Willemsen van elektrotechniek in Amsterdam... of Zandvoort Nieuw-Noord. Amsterdam moet je mee, hoor. En, maar ik zag die pager, zoals dat tegenwoordig heet, aan je broekriem. Maar wat doe je nu als die gaat? Kan je zomaar hup, alles achter je laten? Want je hebt wel een bedrijf.
1: Ja, ja, dat is, daar zijn ze bij de brandweer heel duidelijk in. Ik verdien mijn brood met mijn werk. En dat gaat altijd voor. Maar we hebben ook daar is de techniek in verder gegaan. We hebben bij de brandweer een brandweerrooster. En in brandweerrooster kan je je beschikbaarheid aangeven.
2: Okay.
1: Kan je op je app doen. Dus op het moment dat ik, zoals ik met jou in gesprek ga, dan zet ik in mijn brandweerrooster, zet ik mezelf uitgeroosterd voor een uur, anderhalf uur.
2: Oh jee.
1: En dan weten ze op de kazerne, want we hebben ook een groot scherm hangen. Bij een uitdruk, dan gaan de bevelvoerenden kijken naar het bord. En dan zeggen ze ook, we verwachten die. En ook op de pieper, op het moment die gaat, druk ik op een knopje. Ik kom of ik kom niet.
2: Oh ja.
1: Dus dat zien ze ook al, of je komt of niet. Maar de brandweer zegt altijd, waar je brood verdient, dat gaat altijd voor.
2: Ja, ja. Maar ik zit ook ineens te denken, door de week overdag zit op Zandvoort een beroepskern.
1: Ja,
2: hè?
1: Klopt.
2: Ja.
1: Ja, dat noemen ze een combipost.
2: Oh, ja.
1: En mensen die dan binnen de VK een functie hebben, bijvoorbeeld voor duinkaarten te maken of aanvalsplannen te maken, die zitten daar op kantoor.
2: Automonteurs, hè?
1: Ja, automonteurs die zitten er ook, ja, klopt.
2: Want in Zandvoort wordt aan de brandweerauto's gesleuteld, hè?
1: Ja, klopt.
2: Voor de hele regio.
1: Voor de hele regio, ja.
2: Ja, ja, ja. Dat is, nou, dat vind ik. En het is een mooie wasstraat, dat is altijd heel fijn. Even terug naar je Haarlemse periode. Want toen Haarlem, de brandweer Haarlem van de gedempte Oude Gracht naar de Zeilweg 200 ging, werd de vrijwillige brandweer afgeschaft.
1: Ja, we werden partners.
2: Nou, uiteindelijk, na verloop van tijd. Heb jij die tijd ook meegemaakt?
1: Dat we van vrijwillige overgingen, gingen we eerst naar parttime toe.
2: Okay.
1: Ze hebben nu helemaal geen uitdrukdienst meer als vrijwilliger.
2: Nee.
1: Er zitten alleen maar de beroepskrachten nog.
2: Ja.
1: Maar ik heb natuurlijk de periode wel meegemaakt dat we ook vanuit huis naar de kazerne moesten rijden. En daar vandaan met de brandweerauto dan naar het adres gingen.
2: Ja.
1: Maar ik ben bij de brandweer Haarlem gekomen dat we met ons privéauto naar het brandadres reden.
2: Ja? Oh, dat was die tijd nog.
1: En had je brandweerpak had je achterin liggen.
2: Ja, ja.
1: En dan stapte je achter je auto, was je aan het omkleden.
2: Ja.
1: En het was eigenlijk het heeft wel een charme. Maar het was natuurlijk eigenlijk achterlijk, want die bevelvoerder had geen idee wie op het werk was.
2: Ja, ja, ja,
1: en dan wist hij ook niet of er iemand misschien achter was gebleven.
2: Ja,
1: dus dat was natuurlijk helemaal niet goed.
2: Nee.
1: Maar het was

0: En als je dan wel een ongeluk veroorzaakt, dan ben je gewoon privé gewoon de sjaak.
1: Ja, ja.
0: En ik probeer ook bij de nieuwere jongens en meisjes aan te geven, jongens, blijf dan gewoon met je gezond verstand denken.
1: Ja.
0: Maar dat je toen met je eigen auto naar het adres reed, dat was aan de ene kant niet verstandig, omdat ze niet wisten wie er op het werk was. Maar aan de andere kant heb ik er zoveel van geleerd, want je werd eigenlijk altijd gekoppeld aan de beroepskracht. Even vooropgesteld dat de vrijwillige brandweerman en de beroepsbrandweerman hebben exact dezelfde opleiding. Daar mag nooit een onduidelijkheid over verstaan. Het enige verschil is dat wij daarnaast nog aan het werk zijn en dat hun daar eigenlijk de hele dag op zitten te wachten.
1: Ja.
0: Maar we hebben exact dezelfde opleiding. Anders mag je niet brandwacht noemen.
1: Nee.

0: Lekkere muziek, herkenbare melodie. Maar goed, daar gaat het vanavond allemaal niet over. We hebben het over Hans Willemsen. En met hem praat ik verder over de vrijwilliger. Over de vrijwilligheid, zo moet ik het zeggen, van een brandweervrijwilliger.
1: We zeggen altijd, het aanmelden bij de vrijwilligers, dat doe je vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend.
2: Nee.
1: Want op het moment dat je aanmeldt, dan wordt er op je gerekend.
2: Ja.
1: En over die betaling, ja, we worden betaald. Het is niet zo dat ik een dag minder kan werken. Want nee. Het is echt een vergoeding.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Het is geen salaris, absoluut niet.
2: Zandvoort is gezegend met twee brandweerkazernes. Ja. Welke kazerne ben jij betrokken eigenlijk?
1: Ik ben op Noord.
2: Op Noord?
1: Ja, okay. Linnéestraat.
2: Ja, Linnéestraat. Tevens ook de grootste kazerne van het dorp.
1: Ja, voorheen zaten we in de Duinstraat. En dat is eigenlijk puur om de vrijwilligers die in Zuid wonen en het centrum sneller bij de kazerne te hebben. Want als die, afgelopen weekend waren de spoorwegovergangen dicht.
2: Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk niet zo heel vaak voor. Het komt ook waarschijnlijk nu niet meer voor. Maar ook op drukke dag

0: Moeten wij naar de kazerne toe komen. En we hebben het net over dat we hebben geen, niet meer rechten dan een ander. Dus we moeten gewoon achteraan sluiten als het druk is.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben een soort leveringsplicht als brandweer. Dat wij binnen een bepaalde tijd een brandweerauto bij iemand voor de deur moeten hebben staan.
1: Acht minuten worstelen.
0: Ja, ja. Ja. En dat was altijd minder. Maar dat hebben ze gewoon opgerekt omdat het gewoon niet meer te halen was.
1: Of was het zelfs minder?
0: Ja. Oh. Dus het wordt alleen maar het wordt opgerekt omdat het gewoon de weg is druk. De verkeersdrempels zijn in beeld gekomen. Dus we hebben gewoon meer tijd nodig om bij de kazerne te komen. Nou, als we iedereen naar de Linnéestraat zouden moeten laten rijden, dan is dat geen haalbare kaart.
1: Nee, zeker niet als er brand in Zuid is.
0: Nee, maar dat, los daarvan, als die vrijwilliger dan naar de kazerne komt en die kijkt altijd naar de achterkant van de auto, ja, dan zegt hij op een gegeven moment, ja, ja. Daar kom ik niet meer voor. Nee. Het houdt een keertje op. Ja. Ik ben wel gemotiveerd tot een bepaalde hoogte.
1: Ja.
0: Nou is het niet zo dat wij de brandkazernes in de lucht houden om de brandweermensen te plezieren. Nee, het heeft gewoon een functie dat als jij je wil als burger verantwoord, wil je zo snel mogelijk geholpen worden. En dan moeten de brandweermensen dicht bij de kazerne wonen om zo snel mogelijk in die auto te zitten en om naar jou toe te komen.
1: Ja.
0: En daar hoor ik wel eens ook in de politiek, hoor ik er ook wel eens wat over van ja, nee, kan die kazerne dan niet weg? Want ja, dan doe je toch alleen maar met die mensen die wel hier dicht bij de Linnéestraat wonen. Ja, lekker kort door de bocht. Je hebt net mijn vrouw leren kennen.
1: Ja.
0: Die vindt het ook wel eens gezellig als ik gewoon thuis ben.
1: Ja, ja.
0: Want we hebben best veel uitdrukken. Er wordt best veel op de brandweer geleund.
1: Is het drukker geworden met brandweer Zandvoort? Voor je gevoel?
0: Nee, niet drukker dan normaal. Mensen vroegen ook in het verleden wel eens aan van ja, hoe vaak heb je dan wat? Ja, ik heb ook wel eens een dag niks, maar soms ook wel twee op een dag. Daar is geen pijl op te trekken. En brand laat zich niet leiden. Ik bedoel, als je zegt bij de brandweer, ja, ik stop ermee, want ik heb niet genoeg uitdrukken. Nou, ik weet niet of je dan wel met de goede reden bij de brandweer bent gekomen. En het gebeurt, kan ik je vertellen.
1: Ja.

0: nu over de brandweer en over Hans Willemsen zelf bij de brandweer.
1: Wat doe jij eigenlijk precies bij de brandweer? Je begint als manschap, hè, zoals dat zo mooi heet.
2: Aspirant.
1: Aspirantmanschap zelfs? Ja. Oké, ja.
2: Ja, ik heb de rang van hoofdbrandwacht. Nou, je ziet aan mijn kleur haar dat ik er al een beste tijd bij zit. Ik ben nu alleen maar chauffeur waterwagen.
1: Oké.
2: Dus ik zit, niet meer op de wagen om naar binnen toe te rennen. Dat laten we over aan de jongere garde. Ik zit op de waterwagen.
1: Ja, ja, ja. Maar even uitleggen. Waarom heeft Zandvoort met zoveel zee naast de deur een waterwagen?
2: Omdat we vroeger haalden we de bluswater voor de uitspuit haalden we uit de straat. Van het waterleidingnet. En het waterleidingnet is van het PWN. En die brandkraan die allemaal in de straat zitten, die zie je best veel, die moesten ook om onderhouden worden. En toen werd op een gegeven moment het verhaal, ja, wie gaat het onderhouden? Is dat dan voor de brandweer of is dat voor het waterleidingnet?
1: Ja.
2: Nou, dat werd een politiek spelletje. En de brandweer zei, wij gaan het niet betalen. Nou, PWN zei, wij ook niet. Toen liep het een beetje hoog op. En toen zei PWN, nou, dan hebben we gewoon liever niet meer dat jullie aan die waterleidingen komen.
1: Oh, lekker.
2: Want anders kunnen jullie ook nog ons water besmetten.
1: Ja, oké, kan dat. Okay.
2: Ja, dat kan niet. Oh. Maar ja, dan moet alle druk van het waterlijn niet wegvallen. En dan zou ons water de leiding in kunnen lopen. En dan zou het kunnen plannen. Maar dat kan eigenlijk niet eens.
1: Nee,
2: maar
1: nee.
2: Dat is natuurlijk, dat werd een beetje een politiek spel.
1: Ja.
2: En toen heeft de brandweer gezegd, nou, dat doen we toen niet. En dan laten ze zo'n grote jerrycan erachteraan aanrijden. En dat noemen ze de waterwagen.
1: Jerrycan, ja. Wat voor, hoeveel liter vervoer je?
2: 15.500 liter.
1: 15.500 liter. Ja, dat is niet gepiest en toch nat, Hans.
2: Ja, precies. Dus ja, en dat vind ik onwijs leuk om die manier te doen.
1: Ja.
2: Omdat mijn gezondheid die liet het niet meer toe om operationeel te draaien. Dus dit is voor mij een onwijs leuke manier om toch bij de jongens betrokken te raken. Ja. En bij het brandweervak betrokken te raken. Zijn.
1: Toch bij de brandweerfamilie.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ik zag op je Facebook dat je bij brandweer Amsterdam, Amsteland ook nog iets doet.
2: Zit ik ook, ja. Een oud bevelvoerder van mij en een vriend, Tom Groenendijk, die is daar officier in Amsterdam. En ik ben een hele tijd ziek geweest, goed ziek geweest. Ik kon mijn bedrijf laten draaien, maar dat was het ook een beetje. En toen was ik op zijn verjaardag en het ging gelukkig weer goed met me. Toen zei hij van, hoorde hij me vragen mensen. Ik was ook voetbaltrainer bij SV Zandvoort en ik zei, joh, hebben jullie weer wat voor me? Want ik wil wat doen, ik heb weer energie, ik wil wat gaan doen. Toen zei hij, meen je dat? Hij zei, nou, dan ben ik van de week bij je. En hij heeft mij bij de logistieke afdeling van Brandweer Amsterdam gehaald.
1: Hmm.
2: Dat noemen ze de bron, brandweerondersteuning. Daar ben ik nu 4 jaar in dienst. En dan ben ik nu in de functie van coördinator, instructeur, ploegleider.
1: Oké. Zo, dat is wel een...
2: Ja, mondvol.
1: Ja, mondvol, ja.
2: Zeer dankbaar werk.
1: Ja, binnen en een heel groot korps.
2: Heel groot korps. We hebben 19 kazernes.
1: Zo.
2: En daar bij grote incidenten, alles wat groot rood in bijzonder is, daar komen wij mee.
1: Mm.
2: En dat is hartstikke leuk. We doen met een ploeg van nu 32 man. En daar mag ik dan een beetje leiding over geven. Nee. Dat vind ik onwijs leuk.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Ruk jij dan ook uit van Zandvoort uit naar Amsterdam?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja. Als ik dan dienst heb, dan word ik gealarmeerd door de pelotonscommandant. Dan hebben we telefonisch contact, wat er nodig is.
1: En je krijgt gewoon een belletje.
2: Ja, dat noemen ze Duty Flow. Dat is een app. En dan want ik ben niet de enige die dienst heeft. In mijn dienstweek dan haal ik de telefoon naar me toe, zeg maar.
1: Hmm.
2: En die pelotonscommandant hoeft maar 1 nummer te bellen. En dan krijgt hij altijd dienstdoende ploegleider aan de telefoon.
1: Oh ja, ja, ja.
2: En dan neem ik op en dan zeg ik van, en dan we overleggen wat er moet komen en waar wat moet komen. Of er een verzorgingsplein moet worden opgericht met toiletten, een verzorgingseenheid, diesel. Je moet allemaal maar op wat we aan die kant op kunnen krijgen. En dan,
1: De brandweer kan eigenlijk inmiddels de veiligheidsregio Kennemerland eigenlijk een compleet dorp in elkaar zetten.
2: Ja.
1: Of de plaats laten komen. Inderdaad. En brandweer Amsterdam was bijvoorbeeld, dat vond ik altijd wel leuk, die eco-toiletten, maar dan gewoon ook in brandweerrood.
2: Met strijping, ja. Ja.
1: Ja.
2: Nou, ook daarop zijn we hebben bij Dixie, daar komen dingen volgens mij vandaan. Daar hebben we inderdaad 9 van die
1: 9 inmiddels.
2: Ja, brandweerrood met strijping. Maar wij hebben bij Brandweer Amsterdam hebben we 93 van die units die staan op staan gereserveerd voor brandweer Amsterdam.
1: Okay.
2: En dat heeft ook met oog op de eventueel 72 uur zelfredzaamheid te maken. Dat we dan, want dan doen de toiletten het namelijk ook niet meer.
1: Nee.
2: Dus dan gaan we, daar dus wordt wel heel goed over nagedacht. Dat logistieke verhaal eromheen is best interessant om daar aan mee te werken, mee te denken. Want daar komt echt wel wat bij kijken. Dat is echt, echt
1: maar goed, de veiligheidsregio Kennemerland heeft ook een eigen logistiek en verzorgingseenheid.
2: En dat is het mooie dat ik in beide regio's werkzaam ben. Dus ik heb met onze collega's van logistiek VK, dus veiligheidsregio Kennemerland, heb ik contact gezocht. We gaan om de samenwerking aan te gaan. Dat hebben we nu ook met ZAWA gedaan. Dus Zaanstreek Waterland.
1: Okay.
2: Dat gaan we ook met Gooi en Vechtstreek doen. En ook met Utrecht. Dat als wij... Want ja, weet je, je kan elkaar alleen maar versterken.
1: Ja.
2: En door bij elkaar ook in de keuken te kijken van wat hebben jullie, hoe doen jullie dat? Kunnen we dan ook in geval calamiteit kunnen elkaar versterken? Maar de laatste, die explosie bij die sportschool in Amsterdam, die in die kelder zat, ik weet niet, vorige maand, anderhalf maand geleden.
1: Oké. Okay.
2: Daar hebben we dan 2 dagen gestaan. En toen de collega's van Kennemerland kregen daar lucht van. En dat waar ze zo lang bezig waren. Nou, dat vergt ook heel veel manschappen. Dat heeft veel tijd. En die namen contact met ze op. Jongens, als jullie hulp nodig hebben, wij kunnen bijspringen. Nou, dat is precies het doel waar ik die contacten heb gelegd.
1: Ja,
2: en dat was echt super. Ik krijg er ook kippenvel van.
1: Ja, ja.
2: Want het is gewoon, dat is ook, je kan elkaar alleen maar versterken. Ik bedoel, ga niet op je eilandje zitten en dingen zelf uitzoeken.

0: gaan verder praten over de brandweer. En Hans Willemsen vertelt verder over de samenwerking tussen de verschillende regionale korpsen.
1: Bij Saastek Waterland zijn ze helemaal bezig met de ontwikkeling van het logistieke gedeelte. Want het was eigenlijk een beetje doodgebloed en dat was weggeëpt. Hmm. En die zijn het nu aan het opzetten. En wij hebben ook personeelshandboeken geschreven en zo. En die zijn bij ons echt in de keuken aan het kijken van hoe kunnen wij het ook opnieuw gaan opzetten. En die kijken echt met ons mee. En, ja. En wij vullen ook aan bij hun van joh, wij vangen nu dat gedeelte wel op. En dan als jullie dat dan opgezet hebben, dan helpen jullie erbij mee van hoe ga je het verder opzetten. Nou, dat vind ik echt een meerwaarde van het. Hè.
2: Ja, en het is dan mooi dat je veel ervaring hebt, want dat is natuurlijk super belangrijk ook binnen die brandweer. De ervaring en hoe je zaken inricht. Want het is niet alleen maar brandjes blussen en ongevallen mensen uit autovrakken knippen en dat soort dingen. Hoewel het laatste volgens mij steeds minder voorkomt.
1: Ja, het komt ook omdat de auto's worden steeds veiliger. Voorheen hadden we bij Zandvoort hadden we altijd de zeeweg erbij. Nou, dan was het altijd wel schering in inslag.
2: Maar nou ja, de Boulevard Noord, hè, daar gebeurden nog wel zware klappers.
1: Ja, precies. En dat is door de nieuwe wegindeling is dat al een stuk minder geworden.
2: Ja.
1: En de zeeweg valt tegenwoordig onder Haarlem. Dus daar drukt Zandvoort niet meer op uit.
2: Hmm, okay.
1: Dus dat waren nooit de beste klus, hoor.
2: Nee. Maar goed, hoe kijk jij eigenlijk terug op het afgelopen zomer? We hebben natuurlijk voor het eerst sinds jaren nogal wat natuurbranden gehad. Ja. Maken jullie zich daar als brandweer Zandvoort zorgen over?
1: Zeker, maar brandweer Zandvoort maakt zich daar niet alleen zorgen over. Dat doet de hele VRK. Eigenlijk alle regio's zijn ermee bezig. Want als er een duinbrand optreedt, is het gelijk hoop mensen, hoop auto's. Waardoor je ook de dekking op andere gebieden dan wat minder maakt.
2: Ja.
1: Bij zo'n duinbrand, wat we laatst hadden hier bij de Keesomstraat hierachter, voor je beeldvorming, daar gaan 20 voertuigen de weg op om daar actie te ondernemen.
2: Dan heb je het eigenlijk al bijna over 100 mensen aan brandweerpersoneel.
1: Nee, want de waterwagen zitten met 2 man.
2: Oh ja.
1: En de verkenningsvoertuigen zitten 2 man.
2: Oh ja, ja,
1: dus dat valt op zich wel mee, maar er staan best veel mensen. Maar we hebben nieuwe systemen worden steeds ontwikkeld. We hebben een nieuw aflegsysteem voor duinbranden, bosbranden.
2: Okay.
1: Met slangen die in een rugzak gaan bij de brandweermensen. En die hebben een bepaald. En dan kunnen we onder druk, dus dat de druk op de straal blijft, kunnen we slangen aanlengen en tussenzetten. En dat is ook om alleen maar langs die brand. Je moet hele afstanden afleggen dan. En dat is, daar zijn ze steeds meer bezig met ontwikkelingen daarvan om dat in de kiem te smoren. Want als die gaat, gaat die hard.
2: Ja, ik zag ook, staat me iets van bij dat Brandweer Kennemerland ook een nieuw pick-up heeft voor natuurbranden. Klopt dat?
1: Ja.
2: Nou, staat die in Zandvoort?
1: We hebben meerdere van die pick-ups. Dat zijn van die auto's met open bakjes erachter.
2: Ja.
1: En daar zit dan de vuurzwepen in. Want we doen niet alleen met water, maar we slaan het ook uit. Die voertuigen die zijn vierwiel drive. En dat noemen we dan de verkenningsvoertuigen. En die voertuigen die worden ook echt gebruikt om snel in kaart te brengen. Want voordat de drones en helikopters de lucht in zijn, dat duurt gewoon heel even. Die verkenningsvoertuigen die gaan heel snel rond het object rijden. Van hoe staat de wind? Waar moeten we gaan inzetten? Want zo'n brandweerauto de duinen in, als die eenmaal erin rijdt, dan is die draai niet zo'n 1, 2, 3 om.
2: Nee.
1: Dus daar zijn die voertuigen voor. En Beverwijk heeft er eentje. Daar zit ook een klein pompje in met water om eventueel wat te doen. Dat heeft Zandvoort niet. Maar dat soort voertuigen zijn echt met oog daarop. En daar gaat de VNK ook in de komende periode steeds meer in investeren.
2: Hmm.
1: Om bij dat soort langere tijd van droogte echt de natuurbranden in de kiem te kunnen smoren. Ja. Ja.
2: Ik zie op Facebook behoorlijk wat innovaties. Hele tractoren met een soort rijdende giertanken, maar dat brand roodgespoten. Ja, en enorme waterkanonnen erop. Is dat een optie voor deze regio?
1: Ja, die optie die bestaat al heel lang in. Want je hebt het over die brandweer roodgespoten giertanken.
2: Ja, van de Duitse collega's is dat.
1: Maar in Nederland, zeker bij de Veluwe en andere objecten. Want ik heb het hier zelf niet zoveel gezien. Maar de echte normale boeren helpen de brandweer met blussen door middel van de giertank.
2: Okay.
1: Die komen echt met hun tractoren en die grote wagens komen en die helpen gewoon de brandweer. En die zijn ze niet brandweerrood, maar ze zijn er wel en ze helpen gewoon mee met de blussing van de natuurgebieden.
2: Ja. Zie je die ontwikkeling gewoon doorgaan?
1: Ja, dat moet ook wel.
2: Ja.
1: We moeten gewoon...
2: Steeds meer samenwerking met civiele partijen.
1: Ja, daar moet je mee uitkijken. Want je zit ook met verzekeringen. En met mensen die hebben niet de opleiding gehad. Je mag ze niet blootstellen aan rook. Of niet te dicht bij de brand. Ons motto binnen de brandweer is dat eigen veiligheid gaat voor.
2: Hmm.
1: Denk je om je eigen veiligheid. Als je met je opleiding begint, eigen veiligheid, eigen veiligheid. Die meneer de boer, die weet dat niet. En die rijdt met het tractortje het veld in. En die denkt misschien, nou, dat pak er ook nog even bij. Nou, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
2: Ja.
1: Dus dat in die hoeveel, ik zie het meer, zeg maar, om de bij een natuurbrand wordt er een stoplijn gemaakt. Dat zit vaak enkele honderden meters voorbij de brand. En dan gaan ze een stoplijn maken van, oké, brand tot hier en die verder. Dan gaan ze die hele stok zeiknat maken of ze graven een geul.
2: En
1: daar worden die boeren op gezet. Dat is een veilig gebied, waar eigenlijk, maar we sturen ze niet de brand in. Dat gaat niet hebben.
2: Nee.
1: Maar die samenwerking, die zie ik. Die is er al, maar die zie ik niet identificeren, want het zullen ze, dat wil willen de regio's niet.
2: Nee. Maar ja, wij hebben ook niet zo heel veel boeren misschien in onze regio.
1: Nee. Van die aardappelsveldjes, maar heb ik niet gezien.
2: Nee, precies.
3: Dit is In Gesprek Met, presentatie Benno Veugen op ZFM.

0: Ja, tempo staat er goed in bij de dames en heren op gitaar. Dan nu een heel ander onderwerp van gesprek.
1: Je stond op de lijst, de politieke lijst van de VVD. Wat vind je zo leuk aan de politiek?
2: Ik vind het niet zozeer leuk, maar wel heel interessant. En ik ben ondernemer en ik ben van het aanpakken. Bij de politiek is dat niet. Bij politiek ga je daar, denken ze veel meer na. En ik vind het vooral knap van mijn collega's die in die debatten zitten, om te kunnen debatteren zonder dat je daar emoties bij laat vrijkomen.
1: Oh ja.
2: Dat vind ik heel knap. En het leuke ervan is dat ik, als ik bij zo'n fractie overleg, want ik ben fractielid, ik denk gewoon mee en ik mag mijn mening geven voor zover dat ze daar wat aan hebben. Maar dat vind ik gewoon, die gesprekken, en dat vind ik gewoon, je kan altijd wel vanaf de zijkant lopen roepen, maar als je daar je inbreng in kan geven, is veel belangrijker.
1: Ja.
2: En als ik daar een avondje voor moet opofferen, doe ik het met alle liefde. Ik vind vooral politiek het spelletje van hier laat je wat, daar neem je wat.
1: Hmm.
2: En met meerdere partijen. Want ik vind die splinterpartijen, vind ik al, daar word ik een beetje moe van. Want daar krijg je echt nooit wat van de grond af. Want iedereen vindt dat hij er ergens wat van moet vinden. En dan komt, joh, kom op.
1: Er worden geen concessies gedaan.
2: Nee, ook. Stap over je schaduw heen en kom op. Ja. We moeten door met z'n antwoord.
1: Ja.
2: Kom op.
1: Ja.
2: En dat ben ik in, maar dat politiek praat heel anders. Maar joh, kom op. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde, maar iedereen wil gewoon zijn eigen punt maken.
1: Ja,
2: kom op.
1: Doe even normaal.
2: Ja, iedereen streeft hetzelfde doel naar. Ja. Beter Zandvoort, mooie Zandvoort. Nou, dat hebben we laten zien afgelopen weekend.
1: Ja.
2: Ik ben zo enorm trots dat ik hier mag wonen.
1: Nou, laten we dat even bij de kop nemen. We hebben het natuurlijk over het laatste Formule 1 Grand Prix in Zandvoort.
2: Ja.
1: 22 en 23 augustus. Hoe kijk jij daar dan als fractielid naar?
2: Nou, ik vind het een geweldig evenement met een gigantische organisatie.
1: Ja, dat zeker.
2: Heel veel vrijwilligers en niet eens uit Zandvoort. Die komen uit het hele land. Het hele land, volgens mij ook uit het buitenland.
1: Hmm.
2: Dus dat vind ik heel mooi hoe dat wordt opgezet. En de Zandvoorters kunnen natuurlijk best wel eens een keertje ergens wat van vinden en hun mening ergens over geven. En eigenlijk in zo'n weekend vindt iedereen eigenlijk alles wel goed.
1: Hmm.
2: Want ja, we zetten Zandvoort wel op de kaart. Ik zeg altijd, ik kom uit Zandvoort. Ik kom uit een dorp. We wonen echt in een dorp. 17.000 inwoners. Wat van maart tot oktober een toeristenoord is. Van oktober tot maart, eind februari, echt ons kent ons. Het wordt heel klein. In die 3 dagen in het jaar zijn we een wereldstad.
1: Ja, ja, dat zijn we zeker.
2: Ja, en iedereen over de hele wereld kijkt naar Zandvoort.
1: Ja.
2: Nou, en als je een zootje neerzet en je ziet alleen maar een oranje massa en alleen maar lachende gezichten en er valt geen onvertogen woord. En als er dan media en die gaan naar Zandvoort dus een beetje lopen poeren van nee, je vindt het wel heel vervelend. En die zeggen, nee, hoezo, het is hartstikke leuk. En die 4 dagen stappen we wel weer overheen. Kijk, dat is de mentaliteit, daar hou ik van.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja, en weet je, dat is geweldig. Nee, dat, ik hoop van harte dat het terugkomt. Ik denk het niet, maar ik hoop van harte dat het nog een keer terugkomt. Want ja, hoe mooi kan je jezelf op de wereldkaart zetten?

0: En dan zijn we alweer toe aan het laatste gesprek met Hans Willemsen.
1: Hans Willemsen die heeft toch, is eigenlijk ontzettend goed in time management. Want het is toen je nog net je eigen bedrijf had, werkte je 6 dagen in de week, 12 uur per dag. En nu doe je nog van alles en nog wat. Ja. Dus je moet dan je tijd ontzettend goed in kunnen delen.
2: Ja.
1: Waar heb je dat geleerd?
2: Ja, ik zou wel zeggen, aldoende leert men. Kijk, vooropgesteld dat ik dit alleen maar kan door een heel goed thuisfront.
1: Ja.
2: Als het thuisfront mij de ruimte daar niet voor geeft, dan kan dat niet. Bij de brandweer, als we een jubileumavond hebben of zo, worden de partners altijd in het zonnetje gezet. En dat is zo terecht.
1: Hmm.
2: Want ik zit al bij de brandweer voordat ik mijn vrouw leerde kennen. Onze kinderen zijn met de brandweer opgegroeid. Wat voordelen heeft met Sinterklaasfeest en kerst. En we vieren oud en nieuw op de kazerne.
1: In die zin is de brandweer ook weer heel gezellig.
2: Dat is heel gezellig. En ja. We zijn echt een hechte groep. En dat is iets wat je heel moeilijk kan uitleggen. Maar dat is er gewoon. Dat moet je ervaren. Maar hoe vaak ik wel niet naast mijn vrouw liep in de supermarkt of op de boulevard of in het dorp en dat mijn piepen gingen en dat ik wegging en zij liep met 2 kleine kinderen.
1: Ja, dat kan je ook overkomen, ja.
2: Want iedereen die zegt wel eens, nou, achter jou hangen mijn koninklijke onderscheidingen, want ik heb er 2. De mensen zeggen, oh ja, en wat mooi en wat sociaal. En nou, ik kan je vertellen, brandweermannen zijn naar privéleven asociaal.
1: Hmm.
2: Je laat je gezin gewoon voor wat ze zijn. En je gaat weg.
1: Ja.
2: Ik was weg bij brandweer Haarlem. En ik ben bij brandweer Zandvoort aangemeld. Ik heb niet eens overlegd met haar of ze het goed vond.
1: Oké. Oeps.
2: Ja, daar kan je later wel de rekening voor gepresenteerd. Ja. Maar ze weet het ook. En dat ik toen benaderd werd door brandweer Amsterdam. En dat was na mijn ziekte. Dus toen zaten we hier. Nou, hier onze bureaus staan redelijk dicht bij elkaar. Zoals je hebt gezien.
1: Ja.
2: En toen kreeg ik uiteindelijk de uitslag van. Ik moest daar ook gekeurd worden. En allerlei gesprekken voeren. Toen kreeg ik het groene licht op mijn verjaardag. Dat ik werd aangesteld bij de brandweer Amsterdam. Op mijn 54ste. Nou, vond ik toch wel,
1: ja, dat is ook een mooi.
2: Vond ik wel netjes.
1: Ja.
2: En toen keek ze me aan. En toen keek ze me opzij. En toen zei ze, mooi hè.
1: Dus, top.
2: Ja, ze mag graag de graanschop. Zoals ze dat altijd zegt. Want ja, die brandweer dit, brandweer dat. Ja, het gaat veel tijd in zitten. Maar het is mijn leven. In die zin dat iemand zei ook tegen mij. Iemand die het druk heeft, heeft altijd tijd. En als je erover na gaat denken, heeft hij daar zo gelijk in. Want mensen die zeg maar een baantje hebben bij gemeente, dat moet ik misschien niet zeggen over de radio, maar zeg maar een baantje bij de overheid. En je vraagt van, ik moet vanavond verhuizen. Heb je tijd? Zoals mensen zeggen, gaat niet lukken. En als iemand vragen die eigenlijk s'avonds al aan het werk is, en zeg je, heb jij tijd? Ik maak dit even af en ik kom eraan. Dat is gewoon het aard van het beestje. Die mensen die druk hebben, hebben altijd tijd. En als ze mij vragen van, kijk, ik moet ook rekening houden met mijn agenda, voor mijn bedrijf en dat soort dingen. Nou, dan ga ik s'avonds een uurtje door. Ik heb hier nu het gesprek met jou. Je had gevraagd of ik daar tijd voor wilde maken. Nou, ik vind het belangrijk dat mensen nadenken. Niet bang worden gemaakt, maar nadenken over een installatie. Ik hoop dat die boodschap ook is overgekomen. Dat ze als een goed huisvader met de installatie om moet gaan. En ze goed moet laten informeren. En niet alles maar voor waar het aan laten leunen. Als ik daarmee die boodschap over kunnen brengen, is me dat gewoon heel veel waard. En dat ik dan vanavond een uurtje door moet. Nou, dat kan niet, want ik moet vanavond de brandweer Amsterdam. Maar als ik dan een andere keer een uurtje door moet, dan doe ik een andere keer een uurtje door. En dat vind ik gewoon, belangrijk. En zo sta ik er een beetje in. Dus het is time management, ja, agendabeheersing heb ik overdag met mijn werk heb ik daar natuurlijk heel veel mee te maken. En het is best moeilijk, maar dat leer je dat. Nou ja, in die tijd dat ik nu aan het doen ben, is me dat inmiddels wel duidelijk hoe het werkt. Maar al die dingen die doen mee, want ik ben in die periode ben ik ook penningmeester bij de muziekschool geweest en voetbaltrainer geweest. En we zitten mijn vrouw en ik zitten allebei in Stichting Vier Nationale Feestdagen Zandvoort. Dus voor Koningsdag te organiseren en 5 mei viering te doen.
1: Oh ja.
2: Doen we het, als je iets leuk vindt, kost dat geen energie.
1: Nee.
2: Dan doe je het gewoon. En ik krijg er meer energie van dan ik thuis op de bank ga liggen, niks te doen.
1: Ja.
2: Zeg maar. Dus ik doe het met alle liefde.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Hans.
2: Graag gedaan, Benno.

Tot zover dit gesprek met Hans Willemsen. Het is als podcast terug te luisteren via de website ingesprekmet.info. Ik ben Benno Veugen, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.